0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kaal op de Kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Alleen de jongens. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de buurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het Homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

I'm Walking, een plaat van Cliff Richards. Goedemorgen, het is alweer woensdagmorgen, het midden van de week alweer. Het is vandaag de 29e van de juli maand. Het begin van een warme dag, een zomerse dag. Over de 30 graden, dus een zomerse dag deze woensdag. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus alles staat er klaar. De playlist is gevuld. We gaan beginnen.

Zomer, in plaats van André Hazes. En daarvoor She Coltrane. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 29e van de juli maand. En vandaag de internationale dag van de tijger.

Birdie Dom in plaats van BZN. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag 3 op volgens mij. En we beginnen bij Quintum. Quintum Schram is een Nederlandse acteur. Is vandaag 34 jaar geworden. En André Dongelmans is een acteur. Is vandaag 39 jaar geworden. En er stond er volgens mij nog iemand op. En dat is Hidde. Ja, Hidde Maas is een Nederlandse acteur. Is vandaag 82 jaar geworden.

Hold Me in plaats van Fleetwood Mac. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 7 uur Locomotief. Ja, vakantietijd bij de Loco. Dus ook programma's die vervallen. Dus vandaar ook non-stop hits. Wel leuke non-stop hits. En dan van 7 tot 11 uur, net tot 12 uur zelfs, de Nedertaler met Gerrit van der Linden. Nederlandstalige hits op de radio, afgewisseld met een andere taler. Dus dat wordt weer gezellig vanavond tussen 7 en 12 uur bij Loco FM.

0: Roland Keating en Ludo met We Got It Tonight. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat te doen vandaag. Nou, vandaag is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden in de eerste plaats zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. Nou, vanmiddag wordt het op grote schaal tropisch warm. Met temperaturen van 30 tot lokaal 35 graden. En op de Waddeneilanden is het 25 tot 29, 20 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. En aan de westkust kan de wind in de middag aanlandig worden. En dan is het op het strand niet zo heet. Nou, vanavond is het de eerste uren in het zuiden en oosten nog tropisch. Later in de avond daalt de temperatuur naar 21 tot 25 graden. In de grote steden blijft het erg warm. En is het nog een tijd 28 tot 30 graden. Dus vanavond ook nog warm. En de nacht, de temperatuur komt uiteindelijk uit tot 17 tot 20 graden. Het warme weer kan invloed hebben op onze nachtrust, staat erbij. Dus een warme nacht, aankomende nacht. We gaan straks het weer erbij pakken van de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Vicky Leandros.

Die boezoekie klankt door die zomernacht. Ja, in plaats van Vicky Leandro als het heet. 1973, we gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Nou, morgen een zomerse dag, 29 graden, iets minder warm als vandaag. In de morgen kans op nevel en overdag een windkracht 3 uit het west-noordwesten. Dan kijken we naar de vrijdag, 24 graden met een windkracht 2 uit het noorden. Dus qua temperatuur naar beneden. En een kleine kans op een klein druppje regen. 1 mm staat erbij. En zaterdag 24 graden. Een droge dag met een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. En een windkracht 2 uit het noord-noordwesten. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag een 8. Morgen een 9. Vrijdag ook een weercijfer 9. En zaterdag, ja, daar is hij weer. Een weercijfer 10. We gaan straks het weercijfer... De verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Ja, dat lijkt me beter. Maar eerst de plaat van Greenfield & Gook. Don't Turn Me Loose.

Vlieg met meer aan platen van de Flippers. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Maar dan in het verleden. Dan heb ik een paar berichten gevonden. Eén uit 1990 met ruim 1200.000 bezoekers. Er sluit musea in Amsterdam en Otterlo hun deuren op de laatste dag ter herinnering dat Vincent van Gogh 100 jaar geleden overleed. Gebeurde in 1990. En nog een berichtje uit 2005. Het Nederlandse radioprogramma Met het oog op morgen beleeft zijn 10.000ste uitzending. Dat was in 2005, ja, Met het oog op morgen. Ja, een welbekend programma.

0: Mini Mini in plaats van Maud en McNeil. Straks na dit programma, dus na 9 uur weer Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Wat heeft Willem zowel in zijn programma? Nou, natuurlijk ook weer het spelletje. En je hoort ook de mooiste zeezenderhits uit de 60, 70 en 80 jaren. Ik heb gisteren nog even geluisterd naar het fragment van het spelletje. Ik weet er zelf ook niet wat het is. Een brommend geluid. Ik dacht eerst de maag van Willem, maar dat is het denk ik ook niet. Dus een beetje een moeilijk geluidje. Dus nou, misschien raad jij je vandaag wel. En wat heeft hij nog meer in zijn programma? Nou, natuurlijk ook de vaste items zoals deze.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Doedelschijf!
0: De troedelschijf, ja, de troedelschijf. Nou, dat is deze plaat. Een mooie plaat van de Cats. 1971. One Way Wind, de Cats. De troeder schrijft dus voor deze dag bij het Mannetje van de Radio. En wat heeft hij nog meer in zijn programma? Natuurlijk deze ook.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: De alarmschijf, de First Class met Beach Baby. En de treiterschijf. Wat zou de treiterschijf zijn?

0: mooie platen hoor, te rijden schrijven. Zomerzon, de Bakkers. We hebben nog één over, hè? Dat is deze.
1: Mi amigo's lieveling.
2: Hey, Virginia. I know it'll come all right when I look into you.
0: Virginia, een plaat van Bill. Ook een mooie treidelschijf deze dag. Dus bij Loco FM. Bij het mandje van de radio met Willem van der Belt. We gaan er weer van genieten straks. Willem van der Belt is op de radio met het mandje van de radio. We gaan er weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede uur van de ochtendspits. We hebben nog een paar platen te draaien. Dat doen we dit keer met de instrumentale plaat natuurlijk. Hè? Mark Winterband. En ik heb Talk to the USA van de Middle of the Road nog klaarstaan. Maar eerst Mark Winterband.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
1: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
3: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
4: Pardon?
3: De dag is van ons vandaag.
1: We worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
8: 105.5. Dit is Lou FM.
9: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
10: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Don't Leave Me This Way in plaats van de Communards. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur al van de Ochtendspits op Lou en Loco FM op de vroege woensdagmorgen. Ja, vandaag alweer de 29e van de juli maand, midden van de week alweer, hè? Ja, gaat snel. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. Qua muziek, leuke platen. Het laatste blokje gaan we nog even kijken. Een Nederlandstalige blokje. Wat gaan we nu draaien? De deurzakkers. Nee, dit gaan we niet draaien. Normaal wel. Normaal gaan we draaien. Cluzo en Peter Koelewijn en ook Circus Kussensieken staan. Dus een leuk blokje. Ja, leuk. We gaan beginnen.

Hobby Horse met Summertime, Summertime. Nou, dat kun je wel zeggen, want vandaag hoge temperaturen over de 30 graden. Dus vandaag echt een zomerdag, een Summertime, een Summertime. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 29e van de juli maand. En vandaag de internationale dag van de tijger.

The Song Sung Blue in plaats van Neil Diamond. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. Met natuurlijk Bart van Dijk. Van 12 tot 2 uur middagmatinee. Normaal gesproken met Jeanette. Maar ik heb een berichtje gehad van Jeanette. Ik ben er vanmiddag niet. En Aad neemt het over. Dus Aad Withaar met middagmatinee. En dan Ellen versus Rob, een herhaling van 2 tot 4 uur. Van 4 tot 6 uur een Nederlandstalige hits non-stop. Van 6 tot 7 uur met elkaar op pad. Zomerstop, non-stop staat erbij. En dan tijdloos van 7 tot en met 10 uur. En van 10 tot 12 uur een non-stop hits op de radio bij Lou FM.

0: Let It Be, heel wat uitvoeringen van deze plaat, hè, van Let It Be. En dit was de uitvoering van Mike. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Moet ik wel even de website erbij pakken. Ja, bij deze gebeurt. En vandaag is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaats zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. Nou, vanmiddag wordt het op grote schaal tropisch warm met temperaturen van 30 tot lokaal zelfs 35 graden. En op de Waddeneilanden is het 25 tot en met 29 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de westkust kan de wind in de middag aanlandig worden. En dan is het op de stranden niet zo heet. Nou, vanavond is het tot eerste uren in het zuiden en het oosten nog tropisch. En later in de avond daalt de temperatuur naar 21 tot 25 graden. In de grote steden blijft het erg warm en is het nog een tijdje 28 tot 30 graden. Nou, de nacht na donderdag blijft het nog een tijdje warm en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 17 tot 20 graden. Het warme weer kan invloed hebben op onze nachtrust. Dat kan. Als je geen airco hebt of geen koeling, dan kan het warm zijn vannacht. Ja. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst Dave, Girls Talk.

Girls Talk, ja, een plaat van Dave Edmunds uit 1979 op deze plaat. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Nou, morgen ook een zomerse dag. Een zonnetje erbij, wel qua temperatuur iets naar beneden, 29 graden, wel lekker. En een windkracht 3 uit het west-noordwesten. In de morgen nog kans op nevel, dat wel. En vrijdag ook weer een zomerse dag, 24 graden. Dus qua temperatuur ja, iets aangenamer, hè? 24 graden. Met een windkracht 2 uit het noorden. En dan ook af en toe bewolking en een kleine kans op een drupje regen. 1 mm staat erbij. Zaterdag weer een droge dag, 24 graden. Met een windkracht 2 uit het noord-noordwesten. Een zonnetje erbij en een klein beetje bewolking. Dus een mooie zomerse dag op de zaterdag. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 8, morgen een 9, vrijdag een 9 en zaterdag een weercijfer 10. Dus ja, echt vakantieweer. Als je vakantie hebt, dan tref je het. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB, maar eerst de Cats.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio door wegwerkzaamheden. Te beginnen op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum duurde een kwartier langer over. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor knooppunt Velperbroek 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

De Marigold Corazon. Ja, een plaat van Mark Duval. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1962, was 5,1 graad. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 1969, was 31,1 graad. En dus vandaag misschien weer een warmterecord. Dat zou heel goed kunnen, 31,3 graden. En vandaag werd het over de 30 graden, dus ja, misschien wel weer een warmterecord. En qua neerslag, nou, in 1987 was de langste neerslagduur, was 6,8 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in het jaar 2000, was 27,7 millimeter. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Cluzo komt voorbij, Normaal, Peter Koelewijn. En beginnen met Circus Custers.

0: Anne, een plaat van Crusoe en daarvoor Peter Koelewijn met De Loop van een Geweer. En Circus Cursus met Monica, het verhaaltje van Monica. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen, donderdagmorgen ben ik weer bij je. En dan vanaf 7 uur. Ja, straks Willem van der Belt weer met zijn programma Mannetje van de Radio. En Willem van der Belt heeft zijn vaste items zoals dit.
1: Look out! Toetelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Toetelschijf!
0: En dit natuurlijk ook.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.

0: Amigo's lieveling.
1: En die ook nog, dus ja, hij is hartstikke druk, die man. Dus dat allemaal in zijn programma bij Mannetje van de Radio. En ook een spelletje. Ik heb nog even goed beluisterd, maar ik weet het ook niet wat het is. Het is geen klapboormachine, geen cc-apparaat. Wat zou het dan wel zijn? Nou, dat hoor je straks misschien wel bij Mannetje van de Radio. Dus met Willem van der Belt bij Loco FM tussen 9 en 12 uur. Bij de Loe gaat Bart van Dijk verder met zijn programma Muziekmuseum. En Bart heeft de boel ook wel klaarstaan. De botterschijf staat erin, zo te zien. Ja, de botterschijf staat erin. En het tweede uurtje ook poldergoud. Leuk blokje, dus we gaan er ook weer van genieten. En middagmatinee, en dit keer niet met Jeanette, maar met Aad Withaar. Ja, we kunnen nog één plaat draaien tot aan het nieuws van 9 uur. Doen we dit keer met Normaal, met Ik Vul Mien Zo. Allemaal veel luisterplezier met Loco en Loe FM. En maar weer tot morgen vroeg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
2: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
1: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vakantie en dat merk je ook op de weg. Het is rustig in de regio. Wel vertraging door wegwerkzaamheden zoals op de A50 Os richting Arnhem. Voor Renkum staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Belinda Kinnaar. En Belinda Kinnaar die zingt over Het is mijn leven. Het is 9:12. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom. En daar zijn we weer. Van harte welkom bij de woensdag aflevering van het Muziekmuseum. Fijn dat je luistert naar Lou FM. En blijf luisteren. Want voor je het weet, laat ook maar in ieder geval gewoon de radio aan laten staan op Blue FM. En tussen nu en 12:00, bijna 3 uur lang muziek en info. Wat betreft de info, ik schrok er zelf een beetje van. Gordon, wat is er aan de hand met Gordon? Nou, Gordon die heeft iets ontdekt. Een schokkende ontdekking zelfs aan zijn eigen lichaam. Nou, wat dat precies is, ik wil het nu nog niet weten. Wat er met het lichaam van Gordon aan de hand is, maar we zullen straks dat artikel erbij pakken. Dus je mag me daar aan houden. En misschien denk je ook wel, wat scheelt bij het lichaam van Gordon? Kan ik me ook iets bij voorstellen. In ieder geval straks meer daarover. Ja, vriendelijk woord van dank aan de man van de vroege uren. Hij was er weer met, wat een mooie weercijfers, hè. 9 en een 10. Ja, het kan allemaal niet op. En als je Dries die weercijfers op hoort noemen, daar wordt hij zelf ook gewoon vrolijk van. En dat heeft hij trouwens de hele uitzending, hoor. En dan heb ik het over de muzikale ochtendspits. Elke werkdag 's ochtends tussen 7 en 9 hier met Dries op Blue FM. En ook bij de collega's een paar plaatsen verderop. Maar in ieder geval hier op Blue FM is Dries ook te beluisteren. En wat Dries betreft, ik zou bijna zeggen, Dries, geniet ook zelf even van het mooie weer. Ja, hij heeft bij het Hollandse blokje, en dat heeft hij inmiddels in de gaten. Dan laat hij nog wat liedjes extra staan. Die laat hij dan hier liggen en die kan ik dan eventueel bij het uurtje poldergoud gebruiken. Nou, kijk eens aan. Dank daarvoor, Dries. Ik weet niet of hij het bewust doet of dat hij denkt, ik zet gewoon wat Nederlandstalige muziek klaar en dan zie ik wel wat ik in dat uurtje, in dat Hollandse kwartiertje draai. En misschien draait Bart ze ook nog wel. Nou, in ieder geval, ik denk dat ze straks langskomen, Dries, dus dank daarvoor. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. En morgen vroeg tussen 7 en 9 is hij er weer. Wat hebben we op het programma staan? Nou, zo dadelijk pak ik de krant erbij, de voorpagina van de krant van vandaag. Inderdaad, de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud. En in poldergoud, aandacht voor ook iets wat vandaag in de krant staat. De rubriek bij de Stentor van Wieg tot Graf. En die gaat over Josje. Ja, Josje uit Doorspiek. Ze is overleden. Dat is inmiddels bekend, zeker bij de fans. Maar vandaag dus in de Stentor een heel groot artikel daaraan gewijd. Het overlijden van Josje Riphagen. Straks dus zullen we ook nog wat muziek van Josje laten horen en het artikel erbij pakken. Ja, dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Zoals we zojuist van Dries hoorden, ik had het nog niet doorgekregen. Jeanette had mij wel gisteren al verteld. Terwijl ik dit zit te vertellen, denk ik, Jeanette is in gebreken gebleven, maar ze heeft mij toch heel gauw een berichtje gestuurd. Jeanette, dank daarvoor. Ik wou al een beetje boos worden op je. Maar gisteren had Jeanette verteld, ik heb eigenlijk morgen andere dingen te doen. Ja, keuzes maken. En ik weet, bij de Lou en ook bij de luisteraars denken ze, het gaat allemaal maar door daar en iedereen die zit daar wel. Maar er zijn ook zo af en toe andere dingen in het leven. Prioriteiten stellen, noemen ze dat. Nou, in ieder geval, Jeanette die had mij gisteren al verteld, waarschijnlijk ben ik er morgen niet, of misschien een uurtje, maar ik moet dit en dat doen. Nou, er is een vervanger gevonden, een stand-in, en dat is Aad Witaar. Ja, Dries die had daar al bericht van gehad. Nou, keurig. Maar ik heb daar zojuist ook een mededeling over gekregen. In ieder geval straks voor 12 tot 2 de middagmatinee met Aad Withaar. En zo gaat het maar door hier bij Lou FM. Nou, voldoende gepraat voor dit moment. Blijf luisteren. Inderdaad, de juiste keuze, Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Manfred Mann en HHZ. De clown daarvoor, ja, misschien een verkeerd tijdstip om nu al over whisky te gaan praten en denken en zingen. Maar in ieder geval, Thin Lizzy deed dat. Whisky in the Jar. Brengt ons bij de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor, woensdag 29 juli 2026. De elektrische auto wint meer terrein. Het marktaandeel schiet in 2027, ja, volgend jaar, maar dat kunnen ze blijkbaar nu al voorspellen via de glazen bol. Het marktaandeel schiet volgend jaar door naar 55%. Met andere woorden, de elektrische auto breekt definitief door. Volgend jaar worden er dus in Nederland voor het eerst meer volledig elektrische auto's verkocht dan auto's met een benzine- of dieselmotor. Anne Driessen, een mevrouw, leeft na één wespensteek in constante angst. Zij is er echt altijd mee bezig. Nou, heel verhaal over deze Anne Driessen en wat zij dan precies heeft. Nou, voor diegenen die ook bang zijn voor wespen en wespensteken en misschien ook wel diezelfde problemen hebben na een wespensteek als Anne Driessen, zullen straks het verhaal er ook bij pakken. Dan een beetje een zielig verhaal vind ik het uit Zwolle. Het gaat over iemand die maar heel weinig zichtvermogen heeft. Een ze, en ze dacht bij de incheckpoortjes te staan op het station. Maar ze stond ineens tussen de fietsen of ze lag in de plantenbakken. Voor de slechtziende Tira Zandbergen uit Apeldoorn was de korte route van school naar de bus een dagelijks gokspel. Tot ze de gemeente ging bellen. Emma bleef bellen. Emma bleef bellen. Bel te goed op, allemaal dat soort zaken. Je kent het, maar uiteindelijk is er dan een zogenaamde looplijn aangelegd. En ze is nu, ik zou zeggen, de koningin te rijk. Zo'n looplijn, die geribbelde tegels dus. Het heeft wel eventjes geduurd. Verschillende valpartijen, maar het is nu allemaal opgelost. En maar hopen dat ze er wat aan heeft. Dan, nog een verhaal, beetje vreemd. Het gaat over Zutphen. Ja, inderdaad. Gisteren ging het ook al over Zutphen. Toen hadden we de foto van die tractoren daar langs de IJssel in Zutphen. Nou, dit gaat over een vreemde afslag in het leven van iemand. En dan heb ik het over Duncan Zwakke. Hij neemt namelijk een vreemde afslag tijdens de verhuizing. En even later ontbreekt van hem ieder spoor tot op de dag van vandaag. 28 vierkante meter is genoeg. Wat is dat nu weer? Nou, luister eerst even. Het gaat over een woning. Pulp van oude spijkerbroeken als isolatie in de muren. En regenwater door het toilet. Het gaat over het nieuwe project Klein Wonen in Zwolle. Tessa Jamdakni, Jos Nieuwendijk en Anna Wilde de Vries. Zij leven milieubewust en ze leveren in op leefruimte. Ik heb ook niet meer nodig. Nou weet ik niet of ze met z'n drieën op die 28 vierkante meter wonen of dat ze allemaal per persoon 28 vierkante meter hebben. Ja, ik vind 50 vierkante meter al klein, is te leven hoor, maar 28 vierkante meter, nou ja, oké, ze zijn tevreden. En als je niks hebt, ik weet het, dan ben je al gauw tevreden. Dan voetbal, Dusan Tadic. Hij toont zich direct uitgesproken bij NEC. Ik wil prijzen winnen en de Champions League halen. Ja, Ajax is ook bezig geweest met hun oud ploeggenoot Dusan Tadic. Maar wat daar mis is gegaan, weet ik ook niet. Misschien spreekt Tadic geen Spaans, zoals momenteel de voertaal is bij de Amsterdammers. Maar in ieder geval, hij gaat het komend seizoen voetballen bij NEC in Nijmegen. Dusan Tadic. Nou, kijk eens dan. Dat was de voorkant van de krant.
1: De gezelligste aan het Veluweweer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

The Who and Substitute. Ja, toen ik hier vanmorgen in de studio, de Hans Kolman studio aan de Vrijheidsstraat hier in Elburg binnenkwam. Aangename temperatuur. En daarvoor moet ik eigenlijk mijn collega van gisteravond bedanken. Ben Ransdorp. Ben die is op de radio hier bij LOFM. Dinsdagavond van 8 tot 10. Eerst met een uurtje stemloos. En dan met een uurtje love songs. En ja, die heeft gisteren keurig de airco aangelaten. Hij heeft hem denk ik zelfs nog een graadje of 1 of 2 of misschien wel 3 frisser gezet. Maar Ben, als je luistert. Heerlijk aangename temperatuur op dit moment hier in de studio van Lou FM. Nou, als we dan over love songs hebben, laten we dan ook maar een liedje draaien. Wat een beetje gaat over de love. Hier is George Baker en zijn Selection.

George Baker en de Selection, Sing a Song of Love. En meer van die love liedjes en love songs op dinsdagavond hier bij LoFM. Het tweede uur van het programma van Ben Ransdorp. Ben is er van 8 tot 10. Eerst met stemloos instrumentale muziek. Waar Ben wel zelf de aan- en afkondigingen van doet. Maar de liedjes zijn zonder zang. En dan het tweede uur van de dinsdagavond. Als Ben hier in de studio is. De love songs van 9 tot 10. Vandaar dus deze van George Baker. The Sing a Song of Love. Het is inmiddels door de klok van 9:30. Zonnig en tropisch warm staat er boven het volgende bericht. En dat is het weerbericht. Vandaag is de warmste dag van deze week. Aan zee en langs de noordkust wordt het maximaal 30 graden. Terwijl in het zuiden maxima tot plaatselijk 35 graden aan toe mogelijk zijn. Het weerbeeld ziet er verder zonnig en droog uit. Morgen steekt geleidelijk een westenwind op, waarmee de aanvoer meer vanaf de Noordzee komt. Het blijft wel droog met zonnige perioden, maar de temperatuur komt op een iets aangenamer niveau uit van 25 tot 29 graden. Ook vrijdag en komend weekend wordt het rond of iets boven de 25 graden. Pas begin volgende week lijkt de kans op enkele regen- en onweersbuien weer groter te worden. Dus voorlopig nog wel even sproeien.

thing and you to me are everything. Nog even terugkomen op het weer. Zonnig en tropisch warm vandaag, dus voorlopig de laatste warme dag of de warmste dag van de week. Nou, ik kreeg zojuist bericht van uit Duitsland. Zuid-Duitsland, de Moezel, ja, je raadt het al. En Gabrielle, luister ook even mee. Want een berichtje van Rudy, daar is het momenteel in de schaduw. 28 graden, kijk eens aan. Nou, hij zal waarschijnlijk in korte broek daar rondlopen en zich voorbereiden op nog wat hogere temperaturen. Maar in ieder geval, momenteel is het daar al 28 graden. En dat is niet digitaal gemeten, hè? Dat is gewoon nog zo'n echte ouderwetse thermometer. Nou, in ieder geval, Rudy, bedankt voor de melding. Dan het verhaal over Gordon, ik zei het al. Ja, ik schrok ervan. Ik denk, wat is er aan de hand? Gordon slaat alarm na een schokkende ontdekking aan zijn eigen lichaam. Wat begon als een medische behandeling met een onverwacht voordeel, afvallen, lijkt voor Gordon nu een heel andere kant op te gaan. Op Instagram deelt de zanger een opvallende video van zijn bovenbeen met een dringende waarschuwing voor iedereen die zogenaamde GLP-1-remmers, zoals Mounjaro, gebruikt. Volgens Gordon is er namelijk een effect waar veel minder over wordt gesproken dan het snelle gewenste gewichtsverlies. Gordon dus heeft opnieuw de aandacht getrokken met een opvallende post op Instagram. De zanger, is die nog steeds dus, zoomt in op zijn eigen bovenbeen en zegt dat hij daar duidelijk ziet wat langdurig gebruik van Mounjaro met zijn lichaam doet. Zijn boodschap ligt er niet om. Hou je vast. Jongens, wat is er allemaal aan de hand? Nou, een waarschuwing voor iedereen die aan de GLP-1-remmers zit. Want wat is er gebeurd? Wat heeft Gordon geconstateerd? Nou, spiermassaverlies. En volgens Gordon draait het verhaal niet alleen om afvallen, maar juist het verlies van spiermassa baart hem zorgen. In zijn verhaal legt Gordon uit dat hij vooral aan zijn benen merkt dat er iets is veranderd. Volgens hem zijn die zichtbaar zwakker geworden door het gebruik van de injecties. En mijn benen zijn momenteel het zwakst. Spiermassaverlies door de zogenaamde Mounjaro spuiten. Nou, kijk eens aan. Weer wat geleerd op de radio. En dat dankzij Gordon. Nou. Als we het dan over Gordon hebben, laten we dan ook maar een liedje van hem draaien. Hier op Blue FM in het Muziekmuseum Let It Be Me.

Gordon, Let It Be Me. En daarvoor dus dat toch wel enigszins verontrustende bericht van Gordon. Ja, ik vind zelf allemaal nog toch enigszins meevallen. Ik dacht eerst toen die, dat meldde dat er misschien iets aan zijn lichaam was wat niet meer werkte. Maar nee, dat niet. Nee, spiermassaverlies. En dan vooral het bovenbeen. Nou, kijk eens aan. Ik weet niet wat hij met zijn bovenbenen doet, maar hij heeft er dus blijkbaar wel last van. Waarschuwing van Gordon. Nou, een andere waarschuwing. Daar gaat het volgende bericht over. Want het hitteplan, ja, daar is het weer. Dat geldt vanaf vandaag. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt vanaf vandaag het nationale hitteplan. Het RIVM informeert tijdens het hitteplan via hittemails allerlei organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en kwetsbare groepen, zoals ouderen, maar ook kleine kinderen, goed bijstaan. Temperatuur kan vandaag plaatselijk oplopen tot 35 graden. Nou, kijk eens aan. Vandaag dus het hitteplan, het nationale hitteplan. Zo, eventjes iets heel anders. Gisteravond had ik een aangename ontmoeting met mijn twee radiovrienden, Bas en Ben. En ja, als je met die jongens over radio praat, ja, dan gaat het niet alleen over muziek, dan gaat het meer over

helemaal geen hout van. En nou ja, ik had gelukkig de telefoon bij me. En toen heb ik maar een fotootje gemaakt van het display van de autoradio. En dat heb ik toen gestuurd naar mijn radiovriend en collega Ben. En die heeft dat toen voor mij op de cd gezet. En dan gaat het over het volgende liedje. Dat was zij.

Quattro samen met Chris Norman. En Stumbling In. En daarvoor dus de Tsjechische uitvoering waarvan ik het melodietje herkende. Alleen ja, ik kon niet lezen op de display van de autoradio hoe dat precies in het Tsjechisch heette en wie dat zong. Dus nou ja, een fotootje gemaakt, een screenshot zoals de deskundigen dat noemen. Alleen ja, ik wist natuurlijk op dat moment weer niet hoe mijn telefoon werkte om een foto te nemen. Dus dat heeft die taxichauffeur nog wel gedaan. Dus bij deze. Nou, we hadden dus 2 keer Stumbling In. Nou, dan moeten we ook eigenlijk tot aan het journaal van 10 uur deze draaien. Gaat over hetzelfde onderwerp. Alleen een iets ander tempo, iets ander ritme. Ik zou zeggen, luister tot aan het nieuws hier op Louis FM naar Cyril en nog een keer Stumbling In.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging door wegwerkzaamheden. Te beginnen op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum doe je er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. En oponthoud op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elde en knooppunt Velperbroek duurt er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Dit is Lou FM.
7: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: weet wat je bedoelt, nooit gekregen.
1: Slechts geleend.
2: Liedje van Harte Tien. Slechts geleend, ja. Ik meende dat ik ooit attent was gemaakt op dit liedje, omdat collega Dries Smidden in de ochtendspits draaide. En toen, ja, toen wist ik zo gauw niet wie dat zong. En toen hoorde ik van Dries Harte Tien. En ja, als we dan toch over Dries hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over Harte Tien. En de vrijdagavonds, zijn collega Henk Bonen. En die was een gigantische fan van Harte Tien. Dus ja, zo kwam dat eigenlijk een beetje geleend. Dus van Harte Tien. Daarvoor de botterschijf voor deze week. Belinda Kinhaar en Het is mijn leven. Het is inmiddels 9:45. Van harte welkom bij het middelste uur van het uurtje Poldergoud. Het middelste uur van het Muziekmuseum. En op woensdag, dan hebben we het ook altijd over de column van Arnold Bergmans. Ja, ik had het er expres nog niet over gehad, want hij was nog niet aangeleverd. Ja, hoe gaat dat dan? Nou, Arnold die schrijft die column gewoon handgeschreven op een A4'tje, soms op een half A4'tje. En dan de voor- en de achterkant gebruiken. Dan stuurt hij dat naar Jeanette en die moet hem dan op het scherm zetten op de website. En op, ja, dan kan ik dat weer lezen. Alleen, ja, vanochtend stond er nog niks op. Nou weet ik niet of Arnold hem te laat heeft ingeleverd of dat alsnog komt. In ieder geval, ja, ik heb wel gemerkt, als je net hem krijgt aangeleverd, dan gaat hij ook met één op het scherm. Dus wat dat betreft, ik zal zo dadelijk even kijken op de website, maar het kan ook zijn dat Arnold een beetje in gebreken is gebleven. Een beetje last van de warmte misschien. Nou, als die alsnog binnenkomt, de column van Arnold, dan horen we die ongeveer 10:30. Waar we ook naar gaan luisteren is het volgende verhaal, want ik zei het al eerder, in de rubriek in de Stentor van Wieg tot Graf gaat het over Josje. Josje Hesusius Riphagen uit Dorenspijk. Ja, ze stond begin 2025, vorig jaar, nog één keer op het podium. En toen zong ze nog één keer haar hit Zilveren Vogel. Anderhalf jaar later klinkt het nummer opnieuw en dan op haar uitvaart. Je zag dat ze genoot op het podium. Nou, mensen die het hele verhaal willen lezen in het Veluwe gedeelte van de Stentor, de rubriek van Wieg tot Graf. Vandaag dus gewijd aan Josje, zoals we haar kennen. Nou, we gaan zo dadelijk luisteren naar de zojuist genoemde Zilveren Vogel. Want ja, het was langs mij heen gegaan. Hoe dan, weet ik ook niet. Maar vorige maand, 4 juni 2026, is Josje overleden.
3: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
4: Lou FM.

Josje, het Doorspiek, de zilveren vogel en dat dus naar aanleiding van momenteel in de Stentor rubriek van Wieg tot Graf. En voor diegenen die denken, ja wat is dat eigenlijk? Nou, in die rubriek in de Stentor worden mensen uit de regio geportretteerd die zijn overleden. Jong, ouder, bekend, minder bekend, nou, in de rubriek van Wieg tot Graf. En vandaag dus Josje Riphagen. En nou, ik zal niet het hele verhaal voorlezen, mensen die dat willen. Kijk maar even in de Stentor als je die gewoon als papieren exemplaar thuis krijgt. Of nou ja, misschien bij kennissen waar ze de Stentor hebben. Of anders op de website van de Stentor. De rubriek van Wieg tot Graf. Nou, ze was getrouwd met Hans. Hans Hessusius. En Hans die zegt over de uitvaart. Tijdens de uitvaart draaiden we niet alleen de zilveren vogel. Maar ook haar nummer Morgen. Dat was het lied waarop we tijdens onze bruiloft de openingsdans deden. En toen we het tijdens de uitvaart weer hoorden, kwam alles terug. Haar stem, hoe ze erbij keek, hoe trots ze was op haar muziek. Dat is het mooie van die liedjes van Jos. Als je ze hoort, dan is ze er met één weer even bij. Aldus Hans Hessusius.

0: Josje met het lied wat, zoals ik net al vertelde, gedraaid werd als zijnde de openingsdans op de bruiloft, de trouwpartij van Hans en Josje. En dat dus ter muzikale nagedachtenis aan Josje. En zusjes Riphagen. Ze is vorige maand, 4 juni 2026, overleden. En Josje is 62 jaar geworden.
1: Dit

jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is.

ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap was me heilig.

Benny Nijman en Ga niet weg van mij. En daarvoor dus twee keer Josje op de radio. Morgen en de zilveren vogel, zoals heel veel mensen Josje eigenlijk hebben leren kennen. Hè, met de zilveren vogel. Nou, vandaag dus in de stentor van wieg tot graf. Josje. Nou, een hele geruststelling. Ja, want de column van Arnold is binnen. Nou, ja. Ik heb hem hier op het scherm voor me staan. Keurig uitgewerkt, uitgetypt door Jeanette die dat doet. En nou, als ik het zelf zou moeten doen en hij kwam zo laat binnen, dan zou ik bij mezelf denken, bekijk het even, Arnold Bergmans, op tijd inleveren. Dan hebben we ook tijd om hem te plaatsen. Nou ja, Jeanette die typt wat vlugger als wanneer ik dat zelf zou moeten doen. Ik typ nog met één vinger, maar Jeanette doet dat met 10 vingers. Ik heb dat wel eens gezien. Dus hij staat op de site loomedia.nl. Dus mensen die zo dadelijk mee willen lezen met de column van Arnold Bergmans. Hij komt zo dadelijk naar het volgende liedje langs. En er staat boven het laatste stukje. Nou, kijk eens aan. Waar zou het over gaan? Gewoon blijven luisteren. Eerst maar even een iets vrolijker liedje. De hit van dit moment, oftewel één van de zomerhits van dit moment. Rutger van Barneveld op Lou FM en de zwoele zomernachten.

0: Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Het is 10:30, je luistert naar Loe FM. Het middelste uurtje van het Muziekmuseum, het uurtje Poldergoud. En het is tijd, zoals bijna elke woensdag om ongeveer 10:30, tijd voor de column van Arnold Bergmans. Nogmaals, je kunt hem meelezen of nog eens nalezen op de website van loemedia.nl. En eerder vanochtend vertelde ik al, Arnold die leverde hem handgeschreven aan. En ja, iemand die meedenkt, die zegt ja, maar kan die Arnold dat niet digitaal aanleveren, zodat Jeanette daar iets minder werk mee heeft? Ja, nou, ik zal het tegen hem zeggen, ik zal het aan hem vragen. Maar ja, Arnold die is ook al wat op leeftijd, dus die zal misschien net als ik ook wat problemen hebben met allerlei digitale dingen. Dus vandaar dat hij het gewoon op een briefje aanlevert. Maar nogmaals, ik zal het met hem erover hebben. De column van Arnold Bergmans, er staat boven het laatste stukje. Bijna 70. Vroeger vond ik dat een leeftijd voor oude mensen en tegenwoordig kijk ik in de spiegel en denk ik, hé, die oude man lijkt verdacht veel op mij. Van binnen voel ik me nog steeds die jongen die dacht dat hij alle tijd van de wereld had. Alleen protesteren mijn knieën tegenwoordig harder dan mijn idealen. Het gekke is, de ongemakken zijn nog niet eens het moeilijkst. Een stijve rug, een leesbril of een nachtelijke wandeling naar het toilet zijn vooral irritant. Het echte gevecht speelt zich af in je hoofd. Je denkt steeds vaker aan het einde. Niet de hele dag, gelukkig. Meestal duw je die gedachten weg, ik ook. We praten liever over onze cholesterol dan over onze sterfelijkheid. Alsof zwijgen de tijd een beetje kan vertragen. Ondertussen verdwijnen de eerste vrienden. Bekende gezichten worden herinneringen. Je beseft dat de horizon dichterbij komt. Dat klinkt somber, maar vreemd genoeg gebeurt er ook iets moois. Je leert beter kijken. Naar een kop koffie in de ochtend. Naar een hand die de jouwe zoekt. Naar een kleinkind dat lacht alsof de wereld nog helemaal opnieuw mag beginnen. Dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, voelen ineens als cadeautjes. En schrijven helpt mij daarbij. Woorden houden mijn gedachten in beweging. Ze geven lucht aan vragen waarop niemand een antwoord heeft. En zolang ik schrijf, leef ik niet achteruit, maar vooruit, al is het in kleinere stappen. En misschien is dat wel de kunst van het laatste stukje. Niet doen alsof het einde niet bestaat, maar ervoor zorgen dat de pagina's die nog komen de mooiste van het hele boek worden. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Loe FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Loe FM.

Hendrik Wijngaarden en de kleine dingen in het leven. Geniet ook daarvan. En daarvoor hadden we Waarheen Waarvoor. In de uitvoering van Stef Eckel natuurlijk. Het origineel is van Mieke Telkamp. En nou weet ik dat collega Willem Vlieger, de man van Tijdloos, dat hij bij zichzelf denkt, oh, waarom moet dat nou? Want Willem die zegt altijd, aan het origineel, daar moet je niet aankomen. Dus misschien als hij luistert, dan heeft hij wel kromme tenen op dit moment. Want ja, niet Mieke Telkamp met Waarheen Waarvoor, maar de cover, om het zomaar eens te noemen, van Stef Eckel. Voetbal, DSV 61. De trots van Dorenspijk heeft de sponsorovereenkomst met HTH Transport uit Ermelo verlengd en ook uitgebreid. De overeenkomst zorgt voor extra ondersteuning van de voetbalvereniging en maakt het mogelijk om verder te investeren in onder meer de jeugdopleiding, accommodatie en ontwikkeling van de club. Het transportbedrijf dat al ruim 30 jaar actief is in nationaal en internationaal transport blijft daarmee betrokken bij DSV 61. De voetbalvereniging spreekt haar waardering uit voor het verlengde vertrouwen en de voortzetting van de samenwerking.

Corrie Konings, een mooie dag daarvoor. Smit zelf met Tranquilo en Ciao Ciao Amore was van Jannes. Het is inmiddels 7 minuten voor de tijdstip van 11 uur. Fijn dat je luistert naar Loe FM en blijf luisteren. We hadden zojuist al voetbalnieuws hier uit de buurt. DSV, nieuwe sponsorovereenkomst. Volgende bericht gaat ook over voetbal, maar het komt een eindje verder vandaan. Want een unieke schorsing in Brazilië. Daar is een speler geschorst tot zijn slachtoffer weer kan voetballen na een zogenaamde horreltackle. Het gaat over Gabriel. Die ging in de wedstrijd in de Braziliaanse

hoogste voetbalklasse gevaarlijk in duel met een speler en brak daarbij het linker scheenbeen van de spits van Cruzeiro, de andere voetbalploeg. Het Hooggerechtshof voor Sport in Brazilië legde de verdediger een schorsing op tot Cruzeiro weer hersteld is van zijn blessure. De man die het allemaal veroorzaakte, die werd afgelopen woensdag van het veld gestuurd nadat hij dus zijn tegenstander had geblesseerd met een gevaarlijke tackle. Nou, inmiddels is er een schorsing van minimaal 6 wedstrijden opgelegd. Die wordt verlengd tot de andere man weer kan trainen met een maximum van 180 dagen. Er kan trouwens nog wel beroep aangetekend worden tegen deze beslissing.

Samen met Yvonne en de Zomerzon brengt ons bij het eind van het uurtje Poldergoud, uurtje Nederlandstalige muziek. Ja, ja. We zeggen dank aan Arnold Bergmans, de column van Arnold. Hij kwam weer langs. Het laatste stukje. Ja, ja. Nou, nou. Ja, Arnold, ik weet wat het is, jongen. Het laatste stukje. In ieder geval, je kunt de column van Arnold nalezen. Nog eens een keer weer op de website loumedia.nl. En we hadden ook een muzikale ter nagedachtenis aan het overlijden van Josje Riphagen. Zoals ik al eerder vertelde. Josje is vorige maand op 62-jarige leeftijd overleden. Zo, dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijf Belinda Kinnaar. En dan spreken we elkaar nog voor een uurtje Muziekmuseum.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden viel op de A50 Os richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 8 kilometer en 15 minuten. De rechterrijstrook is namelijk dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Wezen en Sweet Silver Annie. En daarvoor de botterschijf voor deze week. Belinda Kinnaar en Het is mijn leven. Het is 10:45. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van de woensdagaflevering van het Muziekmuseum. Ja, ik zal proberen op deze stoel waar ik nu zit en mijn verhaaltje vertel te blijven zitten. Want nou ja, de oplettende luisteraar die had het vorige uur wel in de gaten. Ja, ik had bezoek hier in de studio en dan krijg je even wat liedjes achter elkaar. Dus vandaar. Nou, ik werd namelijk even bijgepraat over, en dat is wel belangrijk, wat er allemaal staat te gebeuren op 1 januari 2028. Nou, de luisteraars van LoFM die hebben het al zo links en rechts gehoord. Want 1 januari 2028 dan verandert er heel veel op radiogebied. En zeker hier in de regio. Nou, het heeft allemaal te maken met VRMG. Die letters die horen we ook vaak. En ook in de radioprogramma's moet dan meer journalistiek aanbod komen. En dan hebben ze het over zo'n 50%. Nou, ik kan je bij deze verzekeren, die 50%, daar kom ik in de verste verte niet aan. Nee, Jeanette die komt al met de middagmartinee heel erg dicht in de buurt. Of misschien gaat die er wel overheen. Maar ik denk als we het allemaal optellen, dat die met de muziek ook nog over die 50% heen gaat. Maar dus hoe we dat allemaal moeten doen. En of de oude vertrouwde radio, zoals we die al heel lang kennen, of dat allemaal blijft bestaan, ik weet het ook niet. Maar het wordt van hogerhand allemaal verplicht gesteld. Dus nou ja, één ding weet ik wel zeker van mezelf. Die 50% journalistiek, ik kom er niet aan. En ik weet ook niet hoe streng dat wordt. Maar het schijnt wel allemaal gecontroleerd te worden. Dus we moeten dat gewoon maar eventjes afwachten. Dat dus naar aanleiding van de informatie die ik in het vorige uur kreeg. En vandaar dat ik eventjes iets langer bij de microfoon weg was. Dus vandaar. Nou, in ieder geval, ik ga momenteel nog gewoon even op de oude voet verder. We gaan het zo dadelijk hebben over de Rijn. En dan de rivier, want die stevend af op een nieuw dieptepunt. En ook het hitteplan, wat vandaag geldt, dat komt ook nog weer langs. Blijf luisteren.
1: Dit is LoFM, jouw streekradio met Bart van Dijk. LoFM.

Don McLean en Vincent. Ja, dit liedje duurde bijna 4 minuten. En dan zou ik nu, volgens het verhaaltje waar ik het net over had, dan nu ongeveer 4 minuten nieuws moeten doen. Ja, dus hoe ik dat eigenlijk voor elkaar zou moeten krijgen, weet ik ook niet. Want dan had ik op dit moment dat al voor mij moeten hebben. En dat heb ik dus niet. Nee, want er komt eerst nog een liedje. Dus nogmaals, moeten we afwachten hoe het gaat. Je luistert naar Lou FM. Het is altijd prettige muziekmuseum. En hier is Los Reyes.

0: Oh, Los Rayas en Bambo Leo. Nou, nog één keer over dat verhaaltje. Dat er zo'n beetje 50%, oftewel de helft, journalistiek in een radioprogramma moet zitten. Ja, Willem Vlieger, die reageert erop. Ja, dat doe ik al heel lang. Ik vertel al heel lang dingen door tussen de muziekjes. Alleen, ja, Willem, ik moet je toch teleurstellen. Ik denk niet dat dat journalistiek is. Maar, oké, prima. Laten we ons daar nog maar niet druk over maken. De tijd zal het leren, 1 januari 2028. In de krant van vandaag ook een verhaal over een christelijke camping in Zeeland. En wat zijn nou de kenmerken van een christelijke camping? Nou, luister. Op zondag is de slagboom dicht. En ja, misschien een van de voor sommige mensen bijzondere kenmerken van een christelijke camping. Er loopt niemand in blote past. Nou weet ik niet of dat alleen op zondag is dat er niemand in blote past loopt, of dat dat de hele week is. Nou ja, het artikel vandaag ook in de Stentor. Dus vandaar het nieuws over de christelijke camping in Zeeland. Maar ook nog nieuws over de Rijn, want de Rijn stevend af op een nieuw dieptepunt. Lager kunnen we straks bijna niet meer zakken. Het is namelijk code rood voor de rivieren in Nederland. De waterstand die zakt heel snel naar een historisch dieptepunt. De Rijn bij Tolkamer, ja, dat hebben we vroeger geleerd op school. Tenminste, degene die bij aardrijkskunde goed hebben opgelet. Daar bij Tolkamer, het meetpunt bij Lobit, bereikt zelfs de laagste waterstand ooit gemeten. Verder zakken kan haast niet meer, met alle gevolgen van dien. De bodem van de put is bijna bereikt, zo concludeert hoogwaterexpert Alfons van Winden. De afvoer van het water in de Rijn is in juli nog nooit zo laag geweest. Normaal gesproken stroomt er in juli 2 miljoen liter water per seconde door de Rijn bij Tolkamer, waar, zoals ik net al vertelde, het meetpunt Lobit staat. Maar halverwege deze maand werd al duidelijk dat het record uit 1976, 782.000 liter water per seconde, nipt werd verbroken. En dat nieuwe record wordt dus nu verpulverd. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat en ook van de genoemde Van Winden stevend de waterafvoer in de Rijn de komende week zelfs af op slechts 650.000 liter water per seconde. Ja, dat is toch nog een hele hoop, maar het is te weinig. Want ook de waterstand zakt daardoor nog tientallen centimeters. Bij het meetpunt Lobit staat het water nu nog op een hoogte van 6,62 meter. Of zoals je wilt, 662 centimeter. En volgens Van Winden zakt de waterstand van de Rijn bij dit meetpunt de komende week mogelijk zelfs tot 635 centimeter. En dat is bijna 15 centimeter onder het laagste record van augustus 2022.
1: De gezelligste aan het Veemuurmeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Weekends van Earth and Fire. Daarvoor dus dat verhaaltje over te weinig water in de Rijn. Het verhaal was nog niet afgelopen, want op een bepaald moment dan nadert de Rijn een punt waarop het water niet verder kan zakken. Oh, kan dat ook dan? Ja, dat kan. Want als de waterafvoer straks op 650 kubieke meter per seconde ligt, waar ik het net al over had, dan kan die niet ineens nog zakken naar bijvoorbeeld 500 kubieke meter. Het zal hooguit heel langzaam nog iets minder worden, want lager kunnen we straks niet meer zakken. Nou, hoe komt dat dan weer? Nou, dat komt doordat de Rijn wordt aangevuld vanuit stuwen, meren en zelfs riolen. En dat blijft zo. Alleen komt er geen regen of smeltwater bij, waardoor de rivieren zo laag staan. Terwijl we in deze tijd juist veel water nodig hebben vanwege de warmere temperaturen. Nou, hij komt dus niet helemaal droog te staan. Nou, misschien een hele geruststelling. Nieuws over de Golden Earring, want het Haags Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van de Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven Kees van Rutten, die de band, de Golden Earring en daarvoor dus de Golden Earrings, sinds de jaren 60 volgde. De verzameling, die vanaf 2028 te zien zal zijn, bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde gitaar, maar ook een gouden plaat voor The Naked Truth, de eerste single Please Go uit 1965, maar ook een handgeschreven setlist en een door Barry Hay gedragen jack uit de videoclip van Burning Stuntman. Dat is binnenkort dus allemaal te zien. Nou ja, binnenkort. Het duurt nog eventjes. 2028. Dan is dat te zien in het Haags Historisch Museum.

0: Ja, ja, de Golden Earrings. Oftewel de eerste single van deze groep. Later heette ze dus de Golden Earring, maar het begon met Golden Earrings. Een plaatje uit 1965, Please Go. Brengt ons bij het weerbericht voor vandaag. Zonnig en tropisch warm. Vandaag is de warmste dag van deze week. Aan zee en langs de noordkust wordt het maximaal 30 graden. Terwijl in het zuiden maximaal tot plaatselijk 35 graden aan toe mogelijk zijn. Het weerbeeld ziet er verder zonnig en droog uit. Morgen steekt geleidelijk een westenwind op, waarmee de aanvoer meer vanaf de Noordzee komt. En het blijft morgen wel droog met zonnige periode, maar de temperatuur komt op een aangenamer niveau uit van 25 tot 29 graden. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen, nou, aangenamer niveau, 29 graden, is voor mij ook meer dan genoeg. Nou, in ieder geval morgen 25 tot 29 graden. Ook vrijdag en komend weekend wordt het rond of iets boven de 25 graden. En pas begin volgende week lijkt de kans op een enkele regen- of onweersbui groter te worden. Nou, laten we dan meteen het verhaal van het hitteplan ook maar erbij pakken. Want in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt vanaf vandaag het nationale hitteplan. Het RIVM informeert tijdens het hitteplan via hittemails allerlei organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed bijstaan. Temperatuur kan, zoals ik net al vertelde, vandaag plaatselijk oplopen tot 35 graden. Vandaar dus dat nationale hitteplan.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Ricardo Cociante en Sincerita. Lekkere zomerse muziek. Lekkere rustige zomerse muziek. En nou, laten we het tempo ietsjes opvoeren. Mag dat? Ja, zeker mag dat.

Boston, een more than a feeling. En daarvoor ja, twee keer Holiday. Holiday van Madonna en Holiday van MC Micah G en DJ Sven. Ik had beloofd het verhaal over die wespensteek nog te vertellen. Het gaat over Anne, Anne Driessen. Ze komt uit Heijen, Limburg. En die leeft na één wespensteek in constante angst. En dat zo'n klein beestje zo sterk je leven kan beïnvloeden. Nou, moest zij zich al bang maken? Nou, volgende maand, en dat is al snel, augustus, is namelijk het wespenseizoen op het hoogtepunt. En dan groeit ook het aantal wespensteken. De een vindt zo'n prik alleen wat pijnlijk. Er zijn ook mensen die vinden het prettig, een steek van een wesp. En voor de ander is het levensgevaarlijk, zoals voor Anne. Nou, wat heeft zij onder de leden? Nou, ik hoop dat ik het woord goed uitspreek, want het gaat over een anafylactische shock. En een anafylactische shock is een zeer ernstige en mogelijk dodende allergische reactie die vaak binnen enkele minuten na een steek optreedt. Cruciaal kenmerk, symptomen op afstand van de plek waar je gestoken bent. Dus niet waar die heeft geprikt, maar op een andere plek in het lichaam. Nou, hoe herken je nu zo'n shock? Nou, huidreacties, jeuk over het hele lichaam. Dus niet alleen waar geprikt is, maar over het hele lichaam. Er zijn maag- en darmklachten, misselijkheid en overgeven en ook ademhalingsproblemen, benauwdheid in de keel of longen. Maar ook nog ernstiger, hartproblemen, want in eerste instantie gaat het hart tekeer omdat de bloedvaten open gaan staan. En daarna kan de hartslag juist flink zakken. Er zijn ook neurologische symptomen, licht in het hoofd, duizeligheid, omvallen of plotselinge bewusteloosheid. Nou, nogmaals, het gaat dus over een anafylactische shock. En deze Anna, nogmaals uit het Limburgse Leien. Anna Driessen, ja, die was samen met haar man en dochter aan het varen toen ze uit het niets onwel werd. En wat volgde waren angstaanjagende minuten. Nou, kijk eens aan. Dus houd in de gaten, er is misschien een oplossing voor haar. En dat is een behandeling die erop is gericht om iemand van de allergie te genezen door het immuunsysteem geleidelijk te laten wennen aan de stof waar het allergisch op reageert. Zo vertelt allergoloog, immunoloog Hanne Oude-Elfrink uit Groningen. Nou, kijk eens aan. Het is dus niet alleen maar een simpel prikje, maar nee, ze heeft er goed last van. Eerder vanochtend al aangekondigd dat Aad Withaar bij de middagmatinee zou zitten. Alleen Aad die heeft wat technische problemen om dat vanuit de thuisstudio of in dit geval van Aad de vakantiestudio te doen. De techniek laat ons in de steek, dus zo dadelijk de middagmatinee zoals het er nu uitziet non-stop. Nou, speciaal voor Aad en Magda, tenminste ik neem aan dat hij niet alleen op zijn vakantieadres is, dat Magda er ook bij is. Nou, speciaal voor jullie tweetjes, Simon en Garfunkel.

speciaal voor Ada en Magda op hun vakantieadresje. Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. En ja, ik vertelde net al, Ada die had zojuist even telefonisch contact met de studio. Gewoon via de ouderwetse telefoon, want dat werkt nog wel. Ja, dat gaat via een kabeltje. Maar via de lucht, via de ether gaat het allemaal wat moeilijker vanuit Friesland. Mocht Ada het technisch gezien nog voor elkaar krijgen, dan horen we Ada zo dadelijk bij de middagmatinee. Want Jeanette is afwezig en anders non-stop middagmatinee muziek. Bij deze dus. Niet boos worden op Ada. Het lukt gewoon niet. En ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Dan is er, niet echt pech. Wat wou ik zeggen? Dan is het niet echt een probleem. Maar nee, daarom Aad, begrijpelijk. Als die wil, dan wil het niet. En anders, geen paniek. Dan is er non-stop middag matinee. Het muziekmuseum voor vandaag zit erop. We hadden in het middelste uur de column van Arnold Bergmans. We hadden de krantenartikelen tussen de verschillende muziekjes door. En nogmaals, dat verontrustende verhaal over die 50% journalistieke inbreng in de programma's. Nou, ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk allemaal gaat werken. Ik kan wel zeggen, het zal mijn tijd wel duren, maar dat is ook weer iets te makkelijk. In ieder geval zo dadelijk, dus de middagmatinee onder voorbehoud met Aad en anders non-stop. En wat betreft het muziekmuseum, dat is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. En wat Lou FM betreft, blijf gewoon luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. File door werkzaamheden op de A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 9 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Renkum staat 9 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog altijd file op de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 9 kilometer, 20 minuten, je hebt één rijstrook minder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: weer terug. Herman versus Roep.
1: Kan ook niet zonder mij. Nee, super saai,
0: het was inderdaad heel ongezellig eigenlijk verleden week. Maar goed, we gaan weer 2 uurtjes lekkere muziek en allerlei nieuwswaardigheden. En Ellen gaat de hele vakantie vertellen natuurlijk.
1: Nou, ik heb wel bizarre dingen meegemaakt, ja.
0: Maar je hebt er niet hoeven blussen?
1: Nee, ik niet hoeven blussen. Okay. Ik was wel in Frankrijk en ik heb niet in de brand gezeten. Maar ik heb wel besloten het eerste uur alleen maar Franse muziek te draaien.
0: Okay.
1: Dat deed ik ook voor de vakantie. Ja. 2 uur zou ik me aanpassen hoor. Maar mijn hart gaat echt uit naar Frankrijk. Ja, verschrikkelijk.
0: Ja, het is ook zo droog daar. Ja, maar dan kan je ook bij Spanje uitgaan natuurlijk. Zelfs
1: ja, ook. Maar ik was in Frankrijk, dus ik moet een keuze maken. Okay. Dan draai ik volgende week Spaanse muziek.
0: Was je in de buurt van
1: muziek.
0: Bordeaux?
1: Ja.
0: Aan de andere kant van Bordeaux, oké.
1: Périgord, dus dat zit er vlakbij.
0: Ja, oké, nou goed. Laten we hopen dat het goed gaat. Maar inmiddels laait het weer op allemaal in Frankrijk, heb ik begrepen.
1: Dus. Ja, ze hadden het onder controle, maar het is veel te heet. Dat is de ellende.
0: Dus nou goed, we gaan eerst even jouw muziek luisteren. Jij mag als eerste eventjes...
1: Zullen we dan gewoon maar even met een Frans liedje beginnen? Dan zal ik zo meteen vertellen hoe het daar allemaal is.
0: Ah, geweldig.
1: Ja?

0: In-Grit.
1: Oké, zo heet ze ook.
0: Misschien heet ze In en met haar achternaam Grit. Of ja, ze heet Ingrid. Ik weet het niet. Geen idee.
1: Maar goed, maakt niks uit.
0: Klopt dat in Frankrijk? Ingrid?
1: Nou, denk ik niet. Ze is al een of andere rare naam opgenomen.
0: Artiestennaam heet dat.
1: Een artiestennaam. Maar goed. Jij bent naar Amerika, naar Frankrijk geweest. Weten we dat half Frankrijk een brander is? En toch ga je met een gerust hart er naartoe.
0: Nee, het was toen nog niet uitgebroken.
1: Is dat zo?
0: Het is halverwege onze vakantie is het uitgebroken. Kijk, je weet wel dat het gigantisch droog is. Mm-hmm. Dat was het hier trouwens ook. Ik ben dolblij dat het een beetje geregend heeft. Want bij ons was het natuurlijk ook gewoon linkersoep. En je gaat dan weg en dan moet je maar zien wat er gebeurt. Nee, dus ga je niet omdat het droog is? Ik zou nu niet gaan.
1: Nee, maar die brand is al veel eerder uitgebroken dan in Frankrijk.
0: Nee. In Spanje waren er branden. Er zijn trouwens overal branden. Hè? In Schotland is er een brand. Ja. In Zuid-Engeland, in Portugal, in Spanje. Frankrijk was bij Parijs. Want dat is ook nog dubieus.
1: Klopt.
0: Precies, en nu was het dus in Lelande.
1: Oké.
0: Dus ja, heftig. Heel heftig. Ik zal ik zo nog wat over vertellen. Ik wou even beginnen met dat je zo'n beep and go kunt aanschaffen voor een tolweg.
1: Oh, tolweg. Dat gaat toch hartstikke goed, die dingen?
0: Ja, nou, dat is ook nog een dingetje. Die plak je op de ruit.
1: Ja.
0: En je moet dat ding bestellen. En dat duurt dus best even voordat je hem hebt. Dat zegt niemand erbij. Dus vlak voordat je vertrekt denk je, komt dat kreng nog?
1: In de maan, je bij de grens kan kopen ook.
0: Ja, nee, maar dat doet hij niet. Dus dat heeft geen zin. Ja. Dus je moet hem wel instellen en je kenteken moet erop en weet ik wat allemaal. Dus, dat was echt even een dingetje. Maar je kan dus gewoon dwars door die toldingen heen. Je krijgt later de rekening.
1: Ja, dat weet ik.
0: Dus hij doet wiet. En dan, de schade moeten we nog zien. Maar het is echt super lekker. Je hoeft niet in de rij te staan. Niks. Nee. Dus voor iedereen die gaat rijden. Je hebt ook zo'n ding voor Italië.
1: Wat kost zoiets?
0: Weet ik veel. Paar tientjes.
1: Oké.
0: En dan, dat is een aanrader. Een dikke aanrader. De stress. Ik zat te denken, vroeger gingen wij op vakantie. En dan zat mijn moeder met een kaart. Zo groot als de hele auto.
1: Alle tolwegen te onvermijden.
0: En mijn vader te schelden dat zij niet op tijd vertelde waar hij naartoe moest. En dan gingen we in Parijs weer van de verkeerde dingen af. Ik weet nu nog uit mijn hoofd. Al die portes d'Italie. Ik denk, daar moeten we eraf. Nou ja, goed dat. En hoe heet het? Door de route, meneer en mevrouw, hoef je dat al niet meer te doen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan heb je natuurlijk nog de vette stress van dat je geld moet hebben. Het kaartje, heb jij de ticket, heb je dit, heb je... Ja. Hoef je ook niet meer te doen met zo'n ding. Dus het leven wordt steeds makkelijker. Beep and go.
1: Je bent door België heen gekomen? Nee, hè?
0: Nee, heen...
1: Jullie zijn via Limburg gegaan.
0: Terug zijn we wel via Parijs en Antwerpen gegaan.
1: Okay.
0: Maar heen werd daarvoor gewaarschuwd. Dus wij dachten, laten we nou eens slim zijn en laten we via Maastricht gaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan vraag je dus AI daarom en dan zegt hij van rij maar gewoon over Parijs. Ik zeg volgens mij is het hartstikke druk, dus is dat niet zo slim. Nee, zegt AI dan, als ik jou was, zou ik in elk geval ook niet over Parijs gaan. Daar heb je dus ook allemaal helemaal niks aan. Je rijdt een heel eind om, maar ik moet wel zeggen dat wij super relaxed hebben gereden.
1: Over Luxemburg?
0: Ja, over Luxemburg. Ja. Waren het niet dat je de helft van de tijd op de snelweg gewoon tussen de tractoren zit?
1: Dat is toch leuk?
0: Dat mag er allemaal.
1: Waarom?
0: En de benzine is heel leuk daar. 1,76 goedkoopst getankt. Nou, jij weer.
1: Maar Maastricht, en dan moet je altijd nog een stukje over België, denk ik.
0: Ja, Maastricht, Luik.
1: Ja, inderdaad. En dat ga je... een paar maanden ook over. Dan moet je ook tol betalen in België.
0: Ja, dat is volgend jaar, hè?
1: Is dat volgend jaar?
0: Ja. Okay. Nou ja, als het zo doorgaat in Frankrijk, dan gaan we niet meer op vakantie naar Frankrijk.
1: Er is er niks meer over, wou je zeggen.
0: Nou, weet je hoe groot dat gebied is?
1: Ja, dat weet ik. Heb ik tenminste gehoord... Heel wat hectare.
0: Het is
1: een ander gebied dan wat hier in het harde gebeurd is. Ik dacht wel dat het groot was.
0: Verschrikkelijk gewoon. Ja, het is echt verschrikkelijk. En dan moet je voorstellen, hè, mensen die zijn hun hond of hun huis kwijt. Die moeten met hun hond. Ja, ik zag een beeld voor me. Er was een stel die was aan het eten in zo'n opvang. En de hele oude hond lag daarachter. En dan denk ik, arm dier, moet je dit ook nog meemaken?
1: Ja,
0: en die mensen natuurlijk ook. Je moet maar zo flexibel zijn. Wanneer heb je weer een huis?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Toch? Schrikkelijk.
1: Dat zijn zo.
0: Weet je wat ik hoopte? Ik weet niet of ik de oplossing heb hoor. Maar straks zijn de vakanties voorbij. En er zijn natuurlijk heel veel chalets, vakantiehuisjes, weet ik het allemaal. Misschien dat er een deal gemaakt kan worden dat die mensen tijdelijk daar kunnen wonen.
1: Nou ja, dat zal ook wel gaan gebeuren natuurlijk. Hoor.
0: Ja.
1: Dat is een gegeven natuurlijk, want die moeten toch ergens gaan wonen, mensen.
0: Ja, want Bordeaux, weet je, kijk, ze hebben die buitenwijken ontruimd. Zijn er ook nog weer van die losers die gaan plunderen? Ja, dat klopt. Ik denk, goh, ben je dan ook toch weer een held? Jongen. Maar goed, doe maar. Maar het is gewoon, de lucht is gewoon heel naar. Het stinkt daar naar rook. Het is natuurlijk heel ongezond. Dus ja, kan je daar blijven? Ik weet het niet.
1: Oh, het trekt er straks over. Het duurt een paar maanden voordat ze die... Ze hebben ze al gezegd, een paar maanden duurt het voordat die bosbranden over zijn. Want er zit allemaal in de grond ook allemaal. Maar dan komt er wel weer verse lucht aan. Alleen het ontzaggelijk zielig is al de kinderen, de beestjes in dat toestand.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: We hebben op televisie beelden gezien waarin ze de paarden gewoon hebben losgelaten lopen om weg te wezen.
0: Dus ik kan me van een vorige brand herinneren. En daar moest ik ineens ook aan denken dat iemand een 06-nummer op zijn paard had gespoten.
1: Okay.
0: Dat ik denk, wat slim, weet je? Want een hond heeft natuurlijk een chip die je snel kan uitlezen of een band om met
1: een paard niet?
0: Nee, een paard heeft wel een chip, maar goed, die kan je niet snel uitlezen. Het handigste is toch zo'n penning om de nek. Daar heb ik het in het dierenprogramma ook vaak over. Maar hoe slim is het om je 06-nummer, desnoods met een stift op je paard te zetten. Maar het was een drama wat daar gebeurde. Echt, mijn hart huilt als ik dat zie. Schrikkelijk.
1: Hé, maar jullie hebben een week gezeten daar en toch ook vroeger weggegaan.
0: Nee. We zouden zaterdag weggaan.
1: Ja.
0: En eigenlijk ook niet zo heel erg vroeg. Alleen vrijdag kreeg ik al een beetje de zenuwen, want wij wilden tanken. En ja, er waren een heleboel tankstations. Dan mocht je maximaal €30.
1: Waarom?
0: Er was geen aanvoer. Dus ik denk, lekker dan. Straks moet je weg. Want Dordogne ook, hè. Dat is wachten dat er brand komt. Zo droog. Niet te geloven. En toen dacht ik, dan kun je dus niet weg. Dus dat vond ik al niet prettig. En nou ja, goed. Wij waren van plan om gewoon nog gezellig een nachtje daar te slapen. En nou ja, midden in de nacht wordt Rien wakker. En die zegt van, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ruik gewoon brand. En de hele auto zit onder de as. Dus ja, wat doe je dan?
1: Ja, dat is maar één keuze.
0: Nou, ik was ook gelijk wakker. Ik zeg, ga douchen, pak de hele boel in, we gaan. Maar ja, wij konden weg. Nou, jij weer. Heel veel mensen konden niet weg.
1: Ja, en hoe was je huisje waar je zat? Of hotel, wat was het?
0: Nee, het was heel erg leuk. Een soort boerenhoeve. Okay. Met verschillende... normaal kunnen daar ook verschillende gezinnen zitten. Maar Rien vond het leuk om met de hele familie opeens te... We waren nogal met wat. En ja, het was geweldig. Nou. Moet je je voorstellen, zo lekker boers ingericht. Grote open haard. Wil je niet als het zo warm is. Maar goed, het was er wel. En dan tussen die... Als je zo'n hoeve hebt, is vaak zo'n hoefijzerachtig ding. Een enorme tafel waar denk ik wel 30 mensen aan konden met lampjes erboven. Ja, leuker kan je het niet bedenken. Ja, zwembad erbij, fantastisch.
1: Dus je hebt in ieder geval genoten.
0: Ja, het was heel erg leuk. Heel leuk.
1: Nou, ja, geweldig.
0: Ja.
1: Eens even kijken. Ga je nog eentje pakken? Vind je nog maar een Frans wat dat betreft?
0: Ja, we doen nog even een Frans liedje. Stromae ben jij minder van, maar goed.
1: We gaan het meemaken.
0: Speciaal voor Lelande.

0: zegt hij allemaal? Ja, hij gaat dansen of zo.
1: Ik dacht precies, het wordt tijd om weer eens te dansen. Maar dat zal even duren daar.
0: Oké.
1: Ja.
0: Goed. Nog wat al meer over jouw geweldige vakantie?
1: Even kijken, wat wou ik? Ik wou nog één ding vertellen. Oh ja. Wij zaten in de Dordogne.
0: Ja.
1: Maar we hebben de heenweg overnacht in Orléans.
0: Ja.
1: En op een hele mooie plek, een beetje een, het leek een heel oud buiten. Het bleek uit begin 1900 te zijn, dus dat viel tegen.
0: Nou, 1900 is nogal wat, zeg. Dat is te wat, 2 eeuwen terug.
1: Ja, nee, maar goed, zo'n oud kasteelachtig ding is meestal uit 1300 nog wat. Dat was het niet.
0: Okay.
1: Maar goed, dat werd gerund door een Vietnamese mevrouw en meneer.
0: Okay.
1: Het grappige was, die meneer zei dat hij dokter was. Dat zal hij ook wel zijn geweest. Alleen hij sprak geen woord Engels. Dat ik denk, dat is wel apart. En zijn Vietnamese vrouw had zo'n Vietnamees voertuig in de tuin gezet. Ja. Dus dat was ook al heel dubi. Maar ontzettend aardige mensen. Dat heb je niet altijd in Frankrijk. En nou ja, goed. Zij wilde een praatje maken. En nou ja, zij hadden een diner voor 3 tientjes. Gaat nergens over. Wijn, voorgerecht, hoofdgerecht. Nou,
0: ik hoop dat het is, maar goed, een ander verhaal.
1: Nou ja, Rien die keek op een gegeven moment in de keuken. En die zei van, ah, hij zegt, het is niet helemaal fris en fruitig daar. De katten lopen daar over het aanrecht. En de volgende dag zitten wij daar te ontbijten. En dan zie je dus al dat het kleedje niet vervangen is enzovoort. Nou, ik heb in een pannenkoekenhuis gewerkt.
0: Nou, wat kan je hebben voor 30 euro? Dan kan dit zo.
1: Nee, maar goed, weet je, het is natuurlijk niet heel fris en fruitig. Maar doe maar. Maar nou komt het. Hij stond de hele tijd met zijn neus boven op dat buffet.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ging hij het tafeltje afruimen wat naast ons was. En toen dacht ik, ja, ik heb altijd geleerd, zelfs in de pannenkoekenhuizen. Alles gaat mee, kleedje gaat eraf,
0: de
1: schoon, opnieuw dekken
0: klaar,
1: en opschieten. Maar dat deed hij niet. Hij keek overal en dan ging hij het mes omhoog doen. En dan nou, kreeg je zo'n soort inspectie. Schoon genoeg, niet schoon. En werd het gewoon weer teruggelegd. Dat ik denk, nou, dat vind ik ook wel bizar.
0: Ja,
1: dan zit je toch naar te kijken en dat lijkt wel een soort bananensplit, of niet dan?
0: Ik zou een heel ander verhaal. Vroeger heb ik bij een open haardenfirma gezeten, de Helix. En dat was meneer Lindeman. Hij leefde wel maar heel oud inmiddels. Mevrouw Lindeman en meneer Lindeman, die waren eigenaar van dat bedrijf. En ik had altijd zaterdagse showroom gebeuren en al soort dingen meer. En iedereen kreeg altijd koffie in een plastic bekertje. En uiteindelijk haalde
1: het klinkt nu al vies.
0: Ja, nee, echt waar. En achter de, nou, ik weet niet of het vies was, maar goed, maakt niks uit. Maar achter de keuken was een beetje afgeschermd van de showroom. En Gem klopt die keuken in. Staat de oude Linneman, die staat die plastic bekertjes, staat die schoon te maken.
1: Echt waar? Ja.
0: Dus wat dat betreft kan nog erger.
1: Maar goed, weet je, het feit dat hij ze nog schoonmaakt, dat zegt nog iets. Ja. Deze man schat in dat het wel of niet gebruikt is.
0: Ja, ja, okay,
1: nou, wie weet heeft iemand met. We hadden corona een poosje geleden. Ik zal er geen grapjes over maken. Maar zo krijg je dat. Of niet dan? Nou, ik vond het heel bizar.
0: Maar jullie zijn niet ziek geworden.
1: Nee, we zijn niet ziek geworden. En ik vind dat soort dingen altijd wel. Dan zit ik ernaar te kijken en dan denk ik van, dit geloof je gewoon weer niet.
0: Ja,
1: maar ja, dus wel.
0: Ja, daarom is toch leuk. Zoiets moet kunnen, toch?
1: Ja, nou ja. Dat dus. Heb jij intussen tijd een muziekje gevonden? Of is niet
0: ik heb wel een leuk muziekje, maar ja, ik weet niet of je Sera vind je wel leuk. Maar
1: ja,
0: dat is
1: Sera
0: geen,
1: vind ik wel
0: dat is geen Frans muziekje natuurlijk. Maar ik heb nu ook wel genoeg gehad, die 2 Fransen.
1: Ja, maar ik heb nog een paar Franse nummers.
0: Ja,
1: dus,
0: maar dan gaan we straks even naar luisteren. Daar komt ze.

0: Dat was Sera, de nieuwe.
1: Ja, dat is goed.
0: Ik weet niet of dat inderdaad goed is. Zullen we die uitzetten? Anders gaan we meteen het liedje wat we straks weer doen.
1: Zoe,
0: die komt bij de beste zangers.
1: Oh, leuk. Ja. Dat begint over 2 weken, zei je.
0: Nou, 29 augustus. Ik ben iets te enthousiast geweest. Maar goed, over 4 weken begint dat. En we kunnen zeker wel even praten wie er allemaal deelnemen. Frankrijk hebben we gehad.
1: Ja.
0: Hoe is het met je peren gegaan?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Die hebben zich goed gedragen. Ja. Maar mijn andere paarden gedroegen zich tijdens de vakantie ook wel te goed, hoor. Dan gingen ze naar buiten en dan had je er geen kind aan.
0: Ja.
1: Maar dat was wel grappig. Normaal haalde ik mijn vorige setje, zullen we maar zeggen, dan binnen. En dan begon gelijk het gezeur weer. Dan haalde je er even eentje weg en dan was het weer oorlog. En het grappige is nu, want ik denk, ja, ze hebben 9 dagen met z'n tweeën gestaan en niemand heeft ze uit elkaar gehaald. En dat heb ik vandaag dus gedaan. Staan
0: niet, ja, buiten op het veld in het
1: ja, ze konden lekker in de wei blijven. Ja. Het was niet zo heet. Het is nu weer te heet. Het is te vliegerig. Maar goed,
0: maar
1: dat lukt.
0: Gaan ze s'nachts van er binnen toe of blijven ze
1: buiten?
0: Nee,
1: dan blijven ze buiten. Oh, okay. Ik heb zo'n wolvenraster eromheen. Ja. Voor zover dat helpt. Maar dat heb ik wel. En ja, ze hebben het hartstikke goed gedaan. Ja, en ik dacht gisteren van, ik haal ze weer even uit elkaar. Zou dat lukken? En dat ging prima. Dus ik kan nu wel door gaan pakken.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd dan.
1: Dus dat
0: he?
1: Gaat goed.
0: Goeie vakantie. Leuk met de kinderen en kleinkinderen. Nou, wat wil je nou nog meer?
1: Nou, ik heb nog een debakel.
0: Ach, hebben we het nu weer.
1: Ik heb een stel lovebirds. Ja, dat is ook nog wel even grappig. Wij hebben boerenzwaluwen. En ik heb een uitzending gehad van de vogelbescherming. Boerenzwaluwen, die zijn beschermd.
0: Ja.
1: Die hebben het moeilijk. Wist je trouwens dat die in Nederland kleintjes krijgen en dat ze dan naar Afrika vliegen?
0: Nee, dat wist ik niet, maar ik kan er wel bij voorstellen.
1: Nou, dat doen zij dus.
0: Andere vogels ook, hè?
1: Ja. Nou hebben wij een hele grote kapscheur. En daar kunnen ze erin en eruit. En ze kunnen doen wat ze willen. En allemaal leuk. Nou, dit setje denkt nee. We gaan lekker in de schuur zitten. Dus nou, we hebben eigenlijk al weken lang...
0: Moet je de deur openhouden.
1: Ja, dat is eigenlijk wat het is. Dus we hebben al weken gezeur. Maar goed, dan zorg ik dat zoveel mogelijk die deur open is. En dan is het zelfs een soort afspraak. Wanneer ga jij weg? Wanneer ga jij weg? Wil je even opletten voor die vogels? Nou goed, tijdens...
0: Maar hoe bedoel je opletten voor die vogels? Die gaat er in en uit.
1: Ja, maar die kunnen toch, als de deur dicht zit,
0: ja,
1: er niet in en
0: uit. Ja, die deur openstaan.
1: Ja, hallo, als je op vakantie gaat, laat jij de deur openstaan.
0: Ja, nou oké, goed, dat is een ander verhaal.
1: Nee, dat bedoel ik. Dus dat kon niet. Dus ik had iemand die zorgde voor de paarden, iemand die schepte de mest. En ik heb 2 hele lieve buurvrouwen. Dus ik zei, kun je ons redden met die vogels? Ik trek dat niet als ik terugkom en ik heb allemaal dode vogels daar liggen. Dat wil ik niet. Nou, dat hebben zij dus fantastisch gedaan, de hele vakantie. We hebben het een van de kleintjes al Pip genoemd. Helemaal leuk. Ik kom vanmorgen de deur uit.
0: Ja.
1: Wie ligt er op de grond?
0: Dood.
1: Pip. Nou, hij was dus niet dood.
0: Oké, hij was uit het nest gevallen.
1: Ja, maar dat nest zit op 4 meter hoog. Ja, dus ze zeggen van, je moet hem terugzetten. Het liefste kon niet. Dus ik in paniek, joh. En ik denk, ja, nou heb ik dat dierenprogramma. Wat moet ik nou doen? En ik denk, ik bel de dierenambulance. Kan mij het schelen.
0: Ja, logisch.
1: En nou goed, dus ze zeiden dus eerst, je moet hem in een doosje zetten. Ik vertel maar gelijk even voor andere mensen met boerenzwaluwtjes. Want dat zijn echt belangrijke vogeltjes. En nou, je moet ze dus in een doosje zetten waar ze wel uit kunnen. De Aldi heeft van die fantastische doosjes met zo'n halve kant eruit. Anders moet je even een kant eruit halen.
0: Ja.
1: Papier erin, bijvoorbeeld keukenpapier. Dan moet je hem heel voorzichtig oppakken. Want ik weet niet dat hij in 4 meter, dat hij zijn poten gebroken heeft. Geen idee. Ja. En toen dacht ik, laat ik hem heel slim op de trailer zetten. Dat is ongeveer, ja, weet ik veel, 1,5 meter van die 4 meter vandaan. Maar goed, dat ding zat helemaal in een hoekje zielig te zitten. En toen dacht ik, ja, ik bel gewoon weer die dierenambulance. Of dit wel goed gaat. Want ik had gelezen, als ze op de grond zitten, dan voeren die ouders niet meer.
0: Nee.
1: En ik hoopte dat als ze in dat doosje gingen, dat en zo dicht mogelijk bij dat nest, dat dat wel lukt. Het had allemaal al veertjes. Heel klein vogeltje. Nou ja, goed. Dierenambulance komt daarvoor. Dat is echt geweldig. En van de Ark is dat.
0: Ja.
1: Die is zelf was in de uitzending geweest. Nou ja, goed. En nou ja, hij zei dat ik het goed gedaan had. Alleen nu moeten die ouders weer gaan voeren.
0: Ja.
1: En dan hoop ik dat op een dag Pip is uitgevlogen.
0: Anders moet jij straks gaan voeren.
1: Nee, dat schijn je niet te moeten doen. Okay. Want dat doen wij niet goed. Okay. Dus je moet niet ermee gaan zitten bemoeien. Geen water geven, nee. Niks. Die ouders moeten dat doen. Want anders kunnen ze ook niet naar Afrika vliegen straks.
0: Nee, dat begrijp ik, ja.
1: Okay. Maar nou heb ik dus al die weken de deur open. De hele vakantie alles geregeld. Valt er een uit het nest. Weet je niet zielig?
0: Hoeveel zitten er in het nest? Dat weet je niet.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik kan niet zien.
0: Hoeveel zitten normaal 3-4? Zo'n beetje,
1: zal ik
0: denk
1: dat eens opzoeken zo? Ja, ik weet het niet. Nee, ik kan het niet zien.
0: Leuk.
1: Gewoon.
0: Dus leuk, ja, thuiskomen.
1: Ja. Dus nou, dat hadden we vandaag. Dus weer stress. Enzovoort. Want toch maar weer een Frans liedje, hè?
0: Mwah.
1: Doen we even speciaal. Het hele uur is Frans. Het volgende uur stopt ermee.
0: Ja, dat vrees ik al, ja.
1: Tadaa.

0: zeggen, de liedjes die je op één na vind ik wel leuk. We hebben trouwens, ik heb nu dus, terwijl jij op vakantie was, vier keer ben ik aangesproken over het feit dat Ellen vs. Robson ook een leuk programma is.
1: Wie zegt dat dan?
0: Daar, dat maakt niet uit. Tijmer heb ik al een keer aangesproken, dat heb ik eerder gezegd. En vanochtend liep ik langs iemand die ging op vakantie. Die heb vroeger ook bij de Loe gezeten. Goh, ga je op vakantie? Ja, ik ga naar Denny toe, maar dan kan ik Loe ook ontvangen. Kan ik ook. Ja, dat is echt wel. Ik krijg het al langzaam, krijg een beetje een reactie. En dan is het eigenlijk. Tijmer gaf het perfect aan. Die zegt van ja, het is lekker schuren tegen elkaar aan.
1: Ja, alleen, dat is ook het idee.
0: Dus dat is toch wel leuk. Je wat reacties krijgt en al dat soort dingen meer.
1: Nou, als we dan ook nog eens een appje krijgen, dat zou dan helemaal gerennig zijn, toch?
0: Ze kunnen ons gewoon bellen naar 0525-681899.
1: Ja, en anders even naar loemedia.nl, even helemaal naar beneden, dan kan je een appje sturen. Ja. Kijk, want wij leuteren wat over die brand. En hoe heet het, misschien heeft iemand iets meegemaakt. Misschien zijn er mensen die uit Frankrijk komen of uit Spanje of weet ik veel wat. Of
0: die een caravan moet
1: heb
0: laten
1: je ook
0: staan.
1: Een hoop plezier met zo'n bliep ding door die thee heen als je op vakantie gaat? Ja, weet klopt, het niet, toch?
0: Ja, ja. Hey, even Frankrijk genoeg, denk ik. Hè? Daar komen we straks ongetwijfeld nog een keer op
1: terug.
0: Ik heb
1: alleen nog iets over Vietnamese zo.
0: Ja, oh, dat is die.
1: Dat sloffen, maar dat doen we straks.
0: Oh ja, nee, we zijn wel geïnteresseerd daarin.
1: Ben je geïnteresseerd in?
0: Ja, waarom sloffen? Ze tillen hun benen niet op. Simpel is het.
1: Ja, maar
0: ze lopen altijd sloffies.
1: Zij sloften dus. Ja. Het was een
0: zij, dus waar jij logeerde.
1: Ja, wij logeerden in Frankrijk. Ja. En we hadden een Vietnamees echtpaar die die boel runde. En een Fransman trouwens ook. En ik dacht, wat sloft die vrouw? En toen dacht ik van, volgens mij in Azië sloffen ze. En dat komt door de warmte, denk ik. Maar toen dacht ik, ja, dat moet ik toch even opzoeken, toch? Nou, in bepaalde Aziatische landen, met name Oost-Azië en Japan en Zuid-Korea, lopen mensen vaker sloffend. En dat wil zeggen dat ze hun voeten slepen over de grond.
0: Niet optillen.
1: Ja, het is ten eerste door het dat het warm is, maar het is ook het type schoenen wat ze aan hebben. Ze hebben namelijk slippers en flip-flops. Ja, ja.
0: Wat zijn flipflops?
1: Weet ik veel.
0: Kan je zo instappen of zo?
1: Flipflops. En ze hebben universele gastensloffen. En die traditionele kleding. Ja, en platgelopen schoenen als een instapper. Dat ken ik wel. Vroeger had je toch van die. Dat is ook weer Frans. Van die espadrilles.
0: Nooit van gehoord.
1: Jawel, ja, dat is een touwen zool. Met een soort canvas. De hele lekkere schoenen
0: daar
1: zijn
0: dat. Daar heb ik nooit op geloven.
1: Maar niemand loopt daar normaal op. Maar je loopt altijd die achterkant in. Dat deed ik ook altijd. Ik had altijd een paar zwarte. En dan aan het eind van het seizoen waren ze ook op. Dus nou, daarom sloffen ze.
0: Oké. Nou goed, we gaan nu even 29 augustus. De stad van de beste zangers.
1: Ja.
0: 2026.
1: Oké.
0: En de deelnemers.
1: Ja.
0: Ze zijn al wat promotjes geweest op de tv. Dus.
1: Ja.
0: Maar jij kijkt geen tv, dus ja, dan zie je dat
1: hoezo,
0: niet.
1: Hoezo kijk ik geen tv?
0: Jij zegt, ik kijk geen tv.
1: Ik kijk wel tv.
0: Oh, okay,
1: we gaan het straks over B&B voor liefde hebben.
0: Okay.
1: Ben hier maar bij.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, dat dacht ik, ja.
0: Oké, ik neem het allemaal op dan en dan kijk ik op die manier. Maar goed, deelnemers. Yves Behrens, ken je die?
1: Ja, ja.
0: Clouseau?
1: Ja, dat is natuurlijk uit mijn tijd.
0: Goed. Die is toch al, die is al 80 volgens mij.
1: Ja, nee, maar er is altijd één bejaarde bij, hè?
0: Oké. Die is ouder dan ik in ieder geval.
1: Ja, nee, hij Clouseau niet.
0: Ja,
1: ik zal zo even opzoeken.
0: Die is zeker 83.
1: Nee joh, hou op. Maar vorige keer was Karin Bloemen een keertje. Hoe heet die man die in dat stadion iemand heeft omgereden? Marco Bakker. Er is altijd een oudere bij. Nou, dat is nu Clouseau.
0: Macroy. Nou, die ken je ook natuurlijk wel. Macroy.
1: Nooit van gehoord. Is dat een tennisser?
0: Die heeft op het Eurovision Festival. Zo kijk je ook naar. Dat weet je niet. Bizou, dat ken ik niet.
1: Big Bizou, dat is een liedje. Dat is ook Frans. Ik ken het ook niet.
0: Desiree V. Klaas en Zoe Lafay. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Maar dat is wel een Lafay ook.
1: Weet ik het. Nee, ze zou het wel niet uitspreken.
0: Maar die heeft. Nou ja, goed. Ze moeten elkaars liedjes gaan zingen. Dus het gaat wel goed allemaal. Ik verheug me er wel op.
1: Ja, weet je, het is altijd leuk. Ik heb altijd wel een beetje moeite met dat ik dan niemand ken.
0: Ja, aan de andere kant. Dat ligt in jezelf.
1: Nee, maar zo hebben we Floor Jansen ook
0: leren
1: kennen.
0: Jij zit alleen maar in jouw oude muziek.
1: Ja, nee, maar goed, weet je, Yves Behrensen weet ik wel wat hij zingt.
0: Oké.
1: Dan word ik nou niet echt heel erg. Ga je daar wat van draaien dan?
0: Nee, ik ga het Zoe ga ik het draaien.
1: Zoe.
0: Dan weet je ook wie voor die ook deelneemt.
1: Maar
0: een hele mooie stem heeft hij.
1: Waar kennen wij Zoe dan van?
0: Ja, ik ken haar, maar goed, jij bent niet de hele dag met je muziek, dus dan is het wat anders allemaal natuurlijk. Hè?
1: Nou ja, maar jij, als jij het zo goed weet, hoe zit dat dan met die Zoe?
0: Wat is een goede zangeres is dat?
1: Oh ja. Nou, ik zoek het wel even op.
0: Ze is volgens mij van islamitische afkomst. En we gaan even luisteren naar hem.
1: En trouwens, die Koen Wouters van Clouseau, die is gewoon 58, hè?
0: Ja, dat is een stuk ouder dan ik ben.
1: Keep on Dreaming. Koen Wouters, die doet mee. Die ken ik dan weer. Ik ga Zoe zoeken. Ga maar even draaien.

0: Ja, dat is gewoon nieuw. Zie je dat?
1: Nee, dat wat nou muziek. Weer zo verdrietig is dat ik het nou weer uit moet leggen.
2: Nou, vertel.
1: Die Zoe de Hooy, die is bekend van The Voice of Holland. 2019, wat deed ik toen met mijn leven?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Zeven jaar geleden.
2: Ja.
1: Nou, ze is me niet bijgebleven. Het is een hele mooie meid. Maar wat ik jammer vind...
2: Voor mij heeft ze een luxe achtergrond.
1: Ja, ze is een mooie vrouw. Ja. En ze zingt mooi, maar wat ik jammer vind... Kijk, weet je, ze gaan elkaars liedjes zingen.
2: Nou, dat hoeft niet altijd, hè?
1: Nee, maar goed, zij heeft geen repertoire, ga ik vanuit. En zo zijn er meer. En dan denk ik, ja, wat gaan we dan zingen?
2: Nou, we gaan dat, ik ga het meemaken.
1: Kijk, we kunnen alleen van Clouseau kennen we een liedje.
2: Nee, Yves Bellens ken je en Macrooy ken je.
1: Wie, nou, zet dan zo eens wat van Macrooy op.
2: Ja, is dat zo?
1: Weet ik ken wel Macron, maar dat is de president
2: dat
1: van
2: Macron.
1: Frankrijk.
2: Dat is Macron, daar ben je geweest. Gaan we weer over Frankrijk hebben jij.
1: Ja, nee, ja, maar de Macrooy, het zal.
2: Nee, oké, maar even toch een nieuwigheidje. Het is nog niet helemaal 100% zeker, maar toch even kijken. Waar is het? De Pride Amsterdam aanstaande zaterdag.
1: Ja.
2: Ja, dat gaat zoals het nu eruit ziet. Het is nog niet bevestigd, maar Madonna gaat op een van de boten staan.
1: In zo'n roze pakje.
2: Ik weet niet, een roze pakje.
1: Ze heeft zo, ja, maar dan moet je
2: pakje,
1: even opzoeken. Madonna.
2: Er zijn...
1: Madonna 2026.
2: Ja.
1: Die heeft een. Nou, zo'n soort pakje.
2: Ja, maar het is hartstikke goed als die met de Pride meevaart.
1: Ja, nee, fantastisch.
2: Dat is. Het is niet helemaal nog niet bevestigd hoor, maar dat gaat wel. Ze hebben een nieuw liedje. En dat liedje, dat gaat ze volgens mij op de Pride gaan zien zingen. Nou,
1: is dat een Rainbow Song dan?
2: Bring You Love.
1: Oké, okay.
2: Samen
1: nou,
2: met Sabrina Carpenter.
1: Ik vond pakje een beetje dat ik denk van.
2: Oma, hè?
1: Ja, als je nou bijna 70 bent, weet ik niet of het nodig is om dat pakje aan te trekken. Okay. Maar goed.
2: Stel ook bij de. Want ze zat in de halftime pauze van de WK, hè? Voetbal. Dat
1: ja,
2: heb je niet gezien,
1: nou, ik heb een paar dingen gezien
2: veel,
1: op
2: dat
1: internet.
2: Dat heb ik niet veel gezien. Dus dat
1: ik durf niet eens met een hemdje te lopen, joh, ouwe en top. En ik ben een stuk jonger dan zij. Maar ja, ik weet niet of je op een gegeven moment alles nog moet laten zien. Ik weet niet of dat nodig is.
2: Nee, ja, goed. Maar okay, goed, zaken zo is altijd geweest, hè?
1: Jawel, maar ik weet je...
2: Het knalde er alle kanten uit.
1: Je kent nog dat Hotter Than My Daughter van Gordon. Daar zal ik straks nog even op terugkomen. Want er is één deelnemer die zou zo met Gordon verder kunnen in zijn leven. En daar zie je dan vrouwen van mijn leeftijd en ouder. Ja, die dan in kleding gaan lopen die geschikt is voor kinderen van 20. En dan denk ik... Ja, daar word je niet leuker van. Weet je, je kan beter dan gewoon iets ordentelijks aantrekken. Je hoeft niet alles
2: schijnt
1: te zien.
2: Ik weet niet of ze verdiend hebben in de WK in Rotterdam. Hoe heet het? In Amerika. Maar ze verdient er goed bij volgens mij.
1: Absoluut. Maar goed, zij zal al het overtollige vel wel weg laten zagen. Ik weet niet, maar dat is dan zo, denk ik.
2: Ja, nou goed, zij zou het te
1: kijken. Nee, dat mag ze ook doen, hè. Dat is prima. Maar ik vond dat pakje dat ik dacht...
2: Ik vind het er niet uitzien.
1: Nee, nou jij zegt het, ik dacht het.
2: Als dat is, maar goed, dat zei ze. Maar zie ze wel. En ja, het is een heel gerucht, maar die geruchten worden steeds strakker. Volgens mij gaat ze optreden op een van de boten. Het is de Wereld Pride, hè? Naast de zaterdag, het is niet de Pride.
1: Ja, en het is natuurlijk echt, in Amerika een hoop gezeik, hè? En er zijn heel veel mensen die willen daar weg, hè?
2: Ja. Ja,
1: het is toch verschrikkelijk dat je gewoon niet mag houden van iemand waar jij voor kiest. Ik vind die branden verschrikkelijk, maar ik vind dat ook verschrikkelijk.
2: Ja,
1: verschrikkelijk gewoon.
2: Maar goed, ik hoop dat ze zaterdag mooi weer hebben. En normaal heb je elk jaar de Pride. En nu is het echt de Wereld Pride. Dus ja, heel de wereld komt er straks op af. Dus ik hoop wel, en dat is het andere verhaal. Niet een of andere idioot komt met een vrachtwagen nou door de water heen. Die kan rijden.
1: Ja,
2: maar het is daar zo gigantisch veel mensen dat. Ik had het toevallig, gisteren waren de drie deel.

0: gegaan. Denk van ja, goh, als je dan, had ik hem in de mei erover. Zeg, goh, dan lopen daar 45.000 man.
1: Ja, daar had het ook nog.
0: En ik zeg, hoeveel toeschouwers zijn er dan? Nou, het staat gewoon 2 miljoen. Want je loopt echt, heb je wel eens de avondvierdaagse gedaan? Gelopen?
1: Nee, niet de avondvierdaagse, okay. Maar wel de vierdaagse. Ik heb hem niet gelopen, maar ik heb een jaar geketerd, een stuk meegelopen. Okay. Collega's van mij liepen. Hè?
0: Maar hun zeiden geven, waar je ook loopt, er staan gewoon mensen langs de weg.
1: Ja, absoluut.
0: Dus er moeten miljoenen langs de weg staan. Er moeten iets een of andere idioot te wezen. En dat zie je met zijn Pride natuurlijk weer eens dan.
1: En het erge is, hè, want die vierdaagse, dat is echt één groot feest. Overal is muziek. Iedereen helpt elkaar. Je wordt er gewoon doorheen gedanst eigenlijk. Ook al heb je zulke blaren dat je niet meer kan. En als je dit soort dingen gaat doen, doe het toch normaal. Ja,
0: er is ook niks tegen de beveiliging in zo'n situatie.
1: Nee, maar goed, dat zag je natuurlijk ook met die naald in Apeldoorn. Ja. Dat gewoon één meneer die op een verkeerde ochtend opstaat en denkt, ik ga mijn Fiat, weet ik veel wat. Dat was het niet, maar
0: sommige die auto en die mensen die er overleden zijn allemaal. We gaan eventjes terug naar jouw vraag.
1: Ja, we hebben nog één Frans nummer, hè? Ja, dat gaan we wel redden. Misschien kunnen we er ook nog maar met een Frans liedje uit. En daarna gaan we weer normaal doen.
0: Julien Claire?
1: Wat zei je? Nee, niet Julien Claire. Kijk, dit is professioneel, hè? Als je hem dan een beetje aanzet, dan praat je een beetje door.
0: We zijn professioneel.
1: Tot 9876 en dan knal je hem eruit.

0: We zitten nog 3,5 minuutjes hebben we.
1: Wat een timing, wat een timing.
0: Even, toch nog even dingetje om te vertellen. We hebben in jouw vakantie hebben we ook de schaakrobot in de uitzending gehad.
1: De schaakrobot?
0: Ja, de schaakrobot.
1: Oh ja, die lijkt wel een beetje op die robot die bij de Chinees de borden op komt halen.
0: Ja, alleen hij staat alleen vast op tafel.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar we hebben een uur hebben zitten praten met degene die het allemaal geregeld heeft.
1: Ja.
0: En die hebben gewoon een normale schakelrobot. Dat kost een klein vermogen natuurlijk. En die hebben uit China hebben ze geïmporteerd. En ja, dat gaat geweldig. Die robot doet ze uit zichzelf. Ze zetten hem voor een bord neer. En hij gaat gewoon nadenken en hij gaat aan de slag.
1: Maar ga je dan tegen die robot schaken?
0: Je kan tegen de robot. Daar kan je ook leren wat je moet doen en al onze dingen meer.
1: En wint hij altijd?
0: Dat ligt aan hoe hoog je hebt verschillende klassementen die erin zet. Levels erin zet.
1: Ja, je kan natuurlijk een spelletje kun je ook.
0: Zij zijn in Rotterdam is er eentje en Elburg is de tweede in Nederland. Die schaakrobot hebben.
1: En een hele domme vraag. Waarom wil je tegen een robot schaken?
0: Nou, misschien dat er te weinig leden zijn bij de schaakclub.
1: Ja, dat is ook wel een goeie. Dat is ook niet grappig.
0: Dat is natuurlijk
1: trouwens.
0: Ook een verhaal. Daardoor trekt het ook geen weer publiek. En je kan nu inderdaad in het huiken is dat inderdaad. Kunnen ze geen moeilijk wat laten zien. Er komen misschien wat nieuwe leden bij en alle soort dingen meer. En ja, als ik voorzitter zou wezen van die club en ik zou van schaken houden. En ik zou voor 6.000-7.000 euro zo'n ding kunnen kopen. Ik zou het geld hebben, zou ik het ook doen.
1: Ik moet elke keer denken aan een serie die waar dat begon dan misschien wel met een schaakrobot, maar dat eindigde met een soort robot die dus gewoon bij je in huis zijn en waar dat worden eigenlijk je beste vrienden en alles. Maar die robots die gingen op een gegeven moment tegen die mensen met z'n allen een beetje samenzweren. Dat is wel een beetje mijn angst.
0: Oké, nou ik zie het enige wat ik als robot ken, zie ik allemaal bij een Chinees. Meestal is het een Chinees die zo'n dingetje hebben rondrijden.
1: Okay.
0: Maar dan gebeurt er ook niet gek veel, want dan kunnen ze worden alleen met de wet.
2: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen 1000 mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. Rechterrijstrook is daar dicht voor werkzaamheden vanaf knooppunt Ewijk 11 kilometer met dik 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: minuten.
1: Ja, 2 uur alweer.
2: Iedereen weet ineens wat het woord Discord betekent.
1: Is dat zo? Ik nog steeds niet hoor.
2: Ja, ik heb het al 3 keer uitgelegd.
1: Ja, ik vergeet het elke keer.
2: Nou, het is wel grappig. Je had toch bij Frits Spits of bij Edwin Evers een woord wat je niet zo vaak hoort.
1: Ja.
2: En dan gingen zij dat uitleggen.
1: Oké, nou.
2: Maar wij hebben het al 2 keer uitgelegd.
1: Ja, maar leg het dan eens voor deze oude man uit.
2: Nee, dat doe ik strakjes.
1: Dat doe ik straks.
2: Dat doe ik strakjes wel.
1: Oké, wat hebben we nog meer? Je hebt nog heel... ik moet even kijken. We hebben weer wat een en ander over Trump. Maar de helft van de mensen in Amerika denken dat Trump niet helemaal meer scherp is.
2: Nee, nou, dat denken ze al een hele poos, toch?
1: Nee. De meesten hebben altijd gestemd voor Trump. Dus, maar ze beginnen toch een beetje af te takelen, denk ik, met scherpte. Maar okay. Ja, dat blijkt er wel. Ik snap er helemaal niks van. Volg jij Iran-Amerika nog?
2: Ja...
1: Hoe is nou plotseling? Is hij gisteren schijnt hij gestopt te zijn met bombarderen? Hebben ze toch weer een of ander vergelijk met elkaar? Maar ja, waarom?
2: De dochter van Rien, die woont daar in Dubai.
1: Oh ja.
2: En daar is ook allemaal gedoe. Maar zij geeft wel aan dat er van alles wordt bekonkeld. Om bepaalde landen erbuiten te houden of weet ik veel wat. Maar goed, ik weet het niet. Ik kan hem niet beoordelen. Het enige wat mij opvalt is dag 1 gaat hij naar links en dag 2 naar rechts. Ik weet het niet.
1: Nou, nu een ander probleem nog erbij gekomen. De Amerikaanse congreslid onderzoekt FIFA-voorzitter. De voorzitter vanwege de banden
2: met Donald Trump.
1: Nee. Oh. Die schijnt geld aan Trump te betaald te hebben. En ja, dat is echt een probleem op dit moment.
2: Geld aan Trump? Trump zou dan toch hem geld moeten geven om een rode kaart weg te krijgen?
1: Nee, rode kaart vergeet allemaal. Dat is al gebeurd. Dat is gewoon mijn kleine geitje. Dat is mijn kleine geitje.
2: Oké, wat heeft hij nu weer gedaan dan?
1: De congreslid Jamie Raskin onderzoekt FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege de mogelijke financiële banden met Donald Trump.
2: Aha.
1: En nou, als je een beetje doorleest allemaal, dan hebben ze kantoren gehuurd voor €600.000. Nou, allemaal krankzinnige bedragen zijn dat. Maar goed, er zal nooit echt boven water komen. Die Valentino, ja, die moeten ze ook afserveren. Die is net zo gek als Trump. Dat moet ik niet zeggen, want er worden straks mijn ramen ingegooid. Maar...
2: Precies, dan sta je hier buiten en dan is het klaar. Ik weet niet. Dat wil je ook niet. Maar ja, niet te filmen. Het is toch heel raar. Maar goed, ik denk dat wij de helft van het nieuws verkeerd voorgeschoteld krijgen. Schetsen maar wat.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: En dan moet jij het maar zien te geloven.
1: Ja.
2: Nou ja.
1: We gaan het afwachten. Even kijken. Wat heb jij nog voor de lekkere muziek staan?
2: Nou, ik heb muziek. Ik weet niet of jij dit trekt. Maar ik vind dat een heel lekker nummer. Het is niet Frans dus, hè?
1: Oké, kom maar.
2: Het is een beetje, weet ik veel,

0: Nou, we zijn weer heel wakker met jouw muziek.
1: Lekker dan, hè?
0: Dat gaat hartstikke goed, zeg. Hey.
1: Ik heb hierna nog erger. Ready
0: to
1: go.
0: Ja, is zo? Nou, dan ga ik voorlopig eerst even iets draaien. Hey, even één dingetje tussendoor. Er moet toch iets van mijn hart.
1: Vertel.
0: Winter in de vesting.
1: Ja.
0: Gaat wel door, gaat niet door. Ik word een beetje moe van al die organisaties die lopen te piepen. Als de zus niet is, die zo niet is, gaan we dan wel door, gaan we niet door. Op radio heb je ook met WNL, ook die vier mensen die elke keer lopen te piepen. Nu zag ik een brief van de week binnenkomen, of verleden week binnenkomen, over winter in de vesting. Er zijn op dit moment in Elburg zijn er minder parkeerplaatsen.
1: Okay.
0: En de gemeente wil daar niet helemaal meedenken of wel meedenken. Maakt allemaal niks uit. Maar het verhaal is nu inderdaad zo. De organisatie Winter in Vest heeft aangegeven dat die parkeerplaatsen wel moeten komen. Anders gaan de mensen in de wijken parkeren, et cetera, et cetera, et cetera. Dan zou ik zeggen van ja, gewoon haal op met die brieven sturen. En los het gewoon met de gemeente erop. Heel simpel. En ga niet lopen dreigen met winter in de vesting wel, winter in de vesting niet. Inmiddels heeft een brief gestuurd dat winter in de vesting wel weer doorgaat. En nou ja, goed.
1: Dat is toch zonde als dat niet doorgaat?
0: Ja, nee, maar
1: dat
0: goed, dat lost dat intern om. Ga niet allerlei brieven rondsturen. Ik vind dat een beetje moeilijk in dat hele verhaal. Maar goed,
1: hoeveel dagen is dat, winter in de vesting? Dat weet ik ook.
0: Vrijdag, zaterdag.
1: Ja, en dan zijn er 2 dagen dat er geparkeerd wordt in de wijk. Is dat het allerergste?
0: Goed, maar dat is het. Ik ga maar lezen over winter in de vesting. Maar er is ook bijvoorbeeld WNL in op de RTL 4. Hè? Dat is altijd 's morgens van 8 tot 10 op de radio, op tv is dat. En in de zomer mag het niet gedraaid worden.
1: Ik aan het werk, daar kijk ik niet naar.
0: In de zomer mag het niet gedraaid worden. Daar hebben ze geen budget voor en alles dingen meer. En nu zijn ze weer met z'n vieren, doen ze al jaren hetzelfde verhaal. Van ja, WNL gaat niet door, et cetera, et cetera. Zorg dat je lid wordt van ons, dan kunnen we het volgende keer wel doen. Dat doen ze al jaren. Er wordt een beetje afgezaaid. Ik ben een beetje moe met organisaties die alleen maar lopen te piepen. Als het zus niet gaat, dan gaan we het zo niet doen, et cetera, et cetera. Organiseer het verdikken en los het intern op.
1: Waarvan akte heet dat?
0: Waarvan akte en dat geneuzel allemaal. Maar goed, winterfest gaat gewoon door en we gaan het meemaken.
1: Ik kom eens een keertje kijken, want ik heb geen
0: beeld. Ben je er nooit geweest?
1: Nee, ik zit hier altijd erover te praten, maar ja, dat
0: nou,
1: was het.
0: Het is 11 en 12 december.
1: Moeten ze wel ook beloven dat ik mijn auto kan parkeren?
0: Ook
1: want ik
0: als
1: er
0: geen parkeerplaats
1: is. Ik moet helemaal uit Wapenveld komen.
0: Hey, dromen zijn.
1: Maar dan parkeer je toch hier? Dan loop je toch even daar naartoe.
0: Ja, maar staat hier ook allemaal vol. Dus er komt een gigantische hoop mensen af. Dat klopt allemaal wel. Okay. Maar ik begrijp het probleem wel, maar hou dit gewoon even intern en los het zelf op met de gemeente.
1: Kom ik op mijn paard. Dan weten we zeker dat we nog een beetje levende brouwerij hebben, of niet?
0: Ja, het is onze vorige burgemeester. Dat vind ik trouwens wel een goed. Maar dat is die aan de Patrijs. De hoek van de Patrijs heb je twee weilanden. En die wou die eigenlijk bestraten. Open bestraten. Ik heb met de bloksteen. Er wilde gras er een keer groeien. Al. Nou, dat waren twee geweldige parkeerplaatsen. Maar er mocht ook die vanwege allerlei toestanden.
1: Nou, weet je wat een beetje jammer is? Je kan zo een weiland opengooien. Alleen als het
0: regent.
1: Nee,
0: dat loopt vol. Dat gaat niet werken. Dat is alleen een kleistad. Dus dat gaat niet werken.
1: Oké, okay, dus daar blijf je vastzitten.
0: Ja, dus de burgemeester had toen het idee om die twee weilanden uit te graven. Daar open stenen in te gooien en gewoon laten groeien. Dan kunnen de schaapjes even goed eroverheen lopen. Maar dat is toen niet doorgegaan van wegen. Ik weet het niet meer.
1: Heel even wat anders. Kan jij je herinneren, je hebt zo'n programma. En die gozer die presenteerde altijd Top Gear.
0: Ja.
1: En die is gaan boeren in Engeland. Ja, ik moet ineens vreselijk lachen. Die, weet ik veel. Die ging 100 hectare land beploegen. Dat kon die helemaal niet. Ook één grote puinhoop.
0: Nou, 100 hectare is wel heel wat, hoor.
1: Nee, echt heel veel. En had een plaatselijke jongen, een mooie vent ook trouwens. Die hielp hem dan en die stond elke keer hoofdschuddend te kijken. Maar goed, op een gegeven moment had hij een soort boerderijwinkel. En dat mocht eigenlijk helemaal niet, want hij moest daar plaatselijke producten verkopen. En nou ja, goed. Hij denkt, ik heb er maling aan. Ik open dat ding. En dat is uitgebreid op tv geweest vrijdag. En nou echt, al die mensen die daar wat gingen kopen, die zaten tot hun assen in de blub. Dus zij moesten gewoon met tractoren al die mensen er weer uitrukken. Dat is echt onvoorstelbaar. Daar moet ik ineens aan denken. Een fantastisch programma is dat. Ik zal het even opzoeken hoe het heet.
0: Mag ik een liedje draaien?
1: Ja, mag jij een liedje draaien?
0: Geweldig. En het is wel buiten mijn comfortzone, maar toch Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

0: Ja, dat was André Borsato. Nee, Marco Borsato.
1: André van Duin.
0: Marco Borsato zou kunnen. Ja, dat is inderdaad...
1: Nou ja, ik zal nog even... De serie heette Clarkson's Farm. Het gaat om Jeremy Clarkson. Hij is dus Top Gear presentator. Ja, hij laat met zijn actie zien hoe moeilijk de boeren het daar hebben in Engeland. Hij draait ook gewoon nul. Dat schiet helemaal niet op. Maar de hulpboer die ik net noemde was Caleb Cooper. Waanzinnig goede boer. Nog geen meter daar ooit vandaag. Hij stuurt hem op een gegeven moment met een plantje naar Londen. Nou, dat gaat ook helemaal mis. Ik hoop echt, ik heb volgens mij seizoen 1 en 2 gezien op Veronica. Ik hoop van harte dat het terugkomt, want dan kunnen we hier echt wat vullen. Dit is te gek. En overigens, ik was niet aan het overdrijven. Hij heeft 400 hectare land.
0: 400, hoe vierkante meter is dat?
1: Weet ik veel. 100 acre. 1000 acre. Weet ik veel. 400 hectare.
0: Ja.
1: Nou ja, en het grappige is dan, hij werkt ook nog met iemand die niet kan verstaan. Dus die lult wat binnensmonds en dan overleggen ze wat en dan gaat ook alles mis. Briljant.
0: Nou, ja, geweldig. Hey, maar even, Italië heeft een oplossing, hè? Je kent daar wel al die stranden en zo waar ze bedden neerzetten en laten staan. En,
1: ja, ik ken dat alleen bij hotels, je bedje claimt. Maar hier gaan mensen gewoon een Ikea-bed opzetten.
0: Het schijnt in Italië ook. Twee s'avonds laat zetten ze dan een bed neer en alles dingen. En dan kunnen ze lekker 's morgens ontbijten. En dan kunnen ze op tijd naar een bedje naar hun. Maar nu heeft de kustenwacht het opgelost.
1: Maar waar komen die bedden vandaan?
0: Ja, weet ik hoe dat gaat. Maar alles wat s'avonds neergelegd wordt, haalt de kustwacht in Italië, haalt die gewoon weg.
1: Heel goed.
0: Dat los je in één keer op in dat hele verhaal.
1: Als mensen maar niet bedenken dan dat ze straks beton gaan storten om dat bedje.
0: Langs de kust van Napels, stoelen, strandbedjes, parasols worden weggehaald. En die verdwijnen gewoon. En dus dan heb je ook in ieder geval dat geneuzel wat je ook bij de hotels hebt en alle soort dingen meer. Het is gewoon asociaal, vind ik.
1: Ja, het is ook asociaal. Ik vind het in hotels ook gewoon asociaal. Weet je...
0: Ja, maar een hotel kan er wat aan doen. Die zegt, dat was in Malta ook, hadden we niet zo groot gebeuren op het dak. Maar daar werd s'avonds, als er iets bleef liggen, werd opgeruimd. En dan kon je de volgende ochtend weer ophalen. Heel simpel.
1: Ik vind het wel netjes dat je het op kan halen. Maar ik vind het ook asociaal. Want als jij niet op dat bedje ligt, laat iemand anders op dat bedje liggen.
0: Ja.
1: Sommige mensen maken een tripje en die komen dan om 4 uur terug.
0: Een tripje?
1: En die, een dagje uit. Oh, okay. Een excursietje met toei, een dagje met de bus op stap. Weet ik het. Zoiets.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, inderdaad. Ben ik met je eens.
1: Okay.
0: Nou, gisteren hebben we het eerste boerenpatros voor protest gehad. Hè? Maar ja, er is weer brandstichting op de rotonde gekomen. En dan denk ik van ja, waarom eigenlijk? Ik kan me voorstellen, ze hebben het inderdaad netjes gehouden. Hoor. Een uurtje hebben ze gisteravond de weg tegengehouden. Maar ja, er zitten weer een aantal van die jonge jongens bij die dan toch weer de berm in brand steken en alles soort dingen meer. Dat werkt zo averechts allemaal.
1: Nou ja, en ik vind dat nu, het heeft gelukkig een paar dagen geregend, maar ik vind dat je echt gewoon walgelijk aan de gang bent door iets in de brand te steken.
0: Maar je steekt iets in de brand van een ander ook.
1: Nee, maar even buiten dat, weet je. Als je dat voor die regen had gedaan, dan had heel Elberg wel af kunnen branden. Doe normaal, het is hartstikke droog. Dit doe je niet.
0: Nee. Maar goed, kijk, dat ze transporteren. Protesteren is prima allemaal. Dat begrijp ik allemaal wel. Hoe het opgelost wordt, weet ik ook trouwens niet hoor. Dat is maar goed, daar heb ik niet gestudeerd. En laat ze dan maar met de regering alles uitzoeken. Maar het feit dat ze dan inderdaad brandstichten, ik vind het
1: ook niet.
0: Ik vind
1: het
0: ook. En trouwens, burgemeester Celine Blom, die is er ook niet meer. Ja, we hebben in Nunspeet een vrouwelijke burgemeester. In Oldebroek hebben we een vrouwelijke burgemeester. Ja. In Elburg zijn we nog. Ja, we hebben wel een burgemeester, een tijdelijke burgemeester, maar het is nog burgemeesterloos. Dus misschien dat daar ook wel een vrouwelijke burgemeester gaat komen.
1: Ja, we hebben in Amsterdam ook een. Daar hebben we ook een vrouwelijke.
0: Is
1: misschien een kort stapje straks naar B&B voor Liefde.
0: Is dat ook een vrouw?
1: Ja, dat is ook een vrouw.
0: Oké, dan gaan we straks over B&B voor Liefde. Wat voor muziek heb jij staan?
1: Nou, ik wil eerst even reclame maken.
0: Voor wie?
1: Voor mijn programma aanstaande donderdag. Ik heb te gast woordvoerder van Stichting Zwerfkatten Nederland.
0: Ja.
1: En daar is wel even wat leuks over te vertellen. Want er zijn heel veel mensen die hebben last van zwerfkatten. En deze stichting pretendeert dat er vanaf 2040, dat is het doel en het motto, geen zwerfkatten meer zijn. Nou weet ik dat hier in Elburg, er zijn huisjes en weet ik het allemaal, daar zijn allerlei zwerfkatten. En dat gebeurt ook vaak.
0: Wat bedoel je met huisjes?
1: Nou, er is een park toch, hier, ergens in Elburg.
0: Ja, weet ik inmiddels. Is er genoeg park overal?
1: Nou ja, precies. Maar er zitten heel veel zwerfkatten. Die zitten niet alleen daar, die zitten ook bij boerderijen.
0: Ja, ik denk dat eerder het verhaal is.
1: Ja, nee, maar ik weet dat ze daar ook zitten. Ik weet niet hoe dat heet, maar ik heb wel wat inside information om de hand. Maar het punt is dat die katten, ja, weet je, die klooien maar aan. En die... ja, het zit op een gegeven moment vol met nieuwe katten. Zo werkt dat. En zij hebben een mobiele operatiekamer. Die heet Katopia. Ik heb hem gezien bij Stichting Dierenlot.
0: Ja.
1: Zij neutraliseren. Zij vangen dus eerst die katten in vangkooien. Dat is wel even zielig, want dan raken ze natuurlijk in paniek. Maar goed, doe maar. Ze gooien daar snel een doek omheen. Dan neutraliseren ze, dus castreren of steriliseren ze die katten. Indien nodig vaccineren, chippen registreren, ontwormen, ontvlooien en bladibla. En ja, dat doen ze dus echt gewoon op een hele mooie manier. Want ik heb begrepen.
0: Maar doen ze dat in Nederland of Duitsland?
1: Ja, ze doen het in Nederland. Okay. We gaan het er uitgebreid over hebben. En het punt is namelijk dat bij RTV Oost, volgens mij in Overijssel, waren ze van plan om alle katten maar dood te schieten. Dat ik denk, jemig, weet je, is dit nou weer de oplossing? Dus we gaan het er uitgebreid over hebben. Karien Radstaken is mijn gast en dat is echt de moeite waard. En misschien voor de mensen hier in de omgeving, dat ze ook even weten waar ze naartoe kunnen als ze dus last hebben van zwerfkatten. De kat komt wel weer terug, maar in elk geval gesteriliseerd. Dan
0: kan ik geen kindje
1: meer
0: maken.
1: Precies, dan op een gegeven moment dan houdt het gebeuren op. Dat wou ik even zeggen.
0: Nou, maar je zei in 2030 hebben we geen zwerfkatten.
1: 2040, dat is het doel wat zij hebben. Dat er dan geen katten meer zijn. Geen wilde katten.
0: Mooi initiatief, maar volgens mij is het... hoe noemen we dat? Dweilen met de kraan open.
1: Dat denk ik niet, want volgens mij pakken zij het fantastisch aan.
0: Maar wie betaalt dat dan?
1: Nou ja, goed, ze zijn een stichting. Dus ja, zij hebben natuurlijk gewoon geld nodig. Maar Dierenlot stopt daar ook een stuk in. Ja.
0: Ja,
1: weet je, als het maar doorbost...
0: Nou ja, dat ben ik met je.
1: Dan kost het nog veel meer geld.
0: Nee, prima. Ik ben het volledig mee eens, maar... Blijf het zeggen, het is volgens mij toch...
1: Nee, ik denk wel dat ze dit gaan fixen.
0: We gaan het donderdag allemaal horen van jou tussen 5 en 6.
1: Precies.
0: Hashtag over dieren.
1: Juist. En dan gaan we nu nog een beetje herrie schoppen. Republica, ready to go.

0: Nou, ik hoop dat we nog luisteraars hebben naar deze muziek, maar goed. Er komen luisteraars op
1: die
0: af.
1: Die muts weer op. Dan zijn we helemaal klaar.
0: Even een vooruitzicht. We gaan straks luisteren naar Bel me als je thuis bent.
1: En dat is van Pommelien.
0: Ja, dat is vanwege...
1: Hoe kan je eigenlijk je kind Pommelien noemen?
0: Ja, het is daar ook niet best. Belgisch is dat, hè? Belgisch.
1: Ja, ja, op joh.
0: Ja, Belgisch.
1: Pommelien.
0: Hé, maar ja. Gaan we nu nog over... hoe heet dat? Wat wou je ook weer over de... Nou, een beetje van naam kwijt.
1: Nee, er was even nieuws over Ozempic. Dat bedoel ik?
0: Oh, ja, ja, okay,
1: ja, ja, ja, ja. Er zijn mensen die... ja, die lukt het niet om af te vallen. Dan kan je dus injecties krijgen... Dat heet Ozempic. Dat is uitgebreid in het nieuws geweest. En dat is natuurlijk best wel... Ik heb te veel gegeten op vakantie. Dus ik heb nu straf. Geen nou, Ozempic.
0: Ga je toch wat minder drinken? Want het eten is al niet zo'n probleem. Het zal drinken wezen.
1: Nou, wijn heb ik al niet meer gehad. Dus dat is dan klaar. En dan ook niet elke dag een croissantje. Dat deed ik dan wel in Frankrijk. Tuurlijk, dus dat gaat ook niet goed.
0: Je bent toch op vakantie.
1: Maar die mensen lukt het dus niet om af te vallen. Dus dat Ozempic, dat kan ze helpen. Maar het probleem is, dat was ook in het nieuws. Als je snel gewicht verliest door injecties, krijg je ook een minder elastische en slappe huid. Die kan dat dus niet bijhouden. Dus je raakt een beetje van de regen in de drup. Want daarna kun je dus het vel weg laten snijden. En ja, ik weet niet wat er allemaal nog bij komt kijken. Misschien wel botox of weet ik veel wat. Vind ik eigenlijk wel triest.
0: Dus het betekent gewoon dat je eigenlijk natuurlijk af moet vallen als het kan. Sommige mensen kunnen dat uiteraard niet. Dat is een ander verhaal. Maar...
1: Nee, ik heb een vriendin. Die luistert toch niet. Die zit in Rotterdam. Maar zij kan dat niet. Zij zegt van... Als ik wat gegeten heb, moet ik weer wat eten.
0: Ja, maar goed, dat zijn ook sommige... Ja, oké, okay, ik kan er geen oorlog over.
1: Nee, en ik kan zeggen dat ik daar wat van vind. Maar ja. Het is natuurlijk waardeloos als je dat hebt.
0: Ja, klopt. Sommige mensen kunnen ook echt niet stoppen met roken.
1: Nee, nou goed, ik heb vreselijk gerookt. Ik heb altijd gezegd, als ik kan stoppen, dan kan iedereen het. Ik begrijp het fuik nu precies van roken. Maar goed, ja, weet je, als je eenmaal in dat fuik zit, is het lastig om eruit te komen.
0: Ja,
1: dat
0: klopt. Ik heb een monteur lopen, die heeft zijn hele leven gerookt en gedronken. Ook zijn vrouw is dan twee jaar geleden overleden. Een nieuwe verdiening gekregen, maar alles. En die heeft gegeven door de, denk ik, maar ik weet niet hoe, ik heb het niet over gehad. Maar die is gestopt met pilletjes. En die rookt echt absoluut niet meer, daar heb ik geen problemen mee. Je moet ook een beetje tussen je oren in zitten, hè, denk ik.
1: Ja, weet je.
0: Je moet ook wel willen.
1: Je moet het willen. Ik ben bij Ellen Carr geweest.
0: Maar iedereen wil wel stop met roken.
1: Nee, veel mensen blijven er ook. Kijk, deep down wil je dat wel. Tuurlijk. Maar uiteindelijk ga je dan zeggen, ja, nee, maar dit en dat en dat. Ik ben bij Ellen Carr geweest. Een of andere mevrouw in Amsterdam. En die heeft mij feilloos uitgelegd hoe het rookvuik in elkaar zit. En als je dat eenmaal weet, dan stop je wel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uiteindelijk ook nog een stel pluisjes heb moeten plakken. Ja. Maar ik ben er gelukkig vanaf en ben er nog altijd dankbaar voor. Okay.
0: Maar goed, mijn monteur is gestopt met roken. Dat gaat hartstikke goed. Hij is ook misschien een beetje chagrijnig door. Maar
1: hij gaat
0: ook weg. Dus dat is wel jammer. Dan heb ik eindelijk een rookvrije monteur en dan gaat hij weg. Dus ik ben op zoek naar een monteur.
1: Hoe lang heeft hij bij je gewerkt?
0: 4 jaar, denk ik. 4, 5 jaar.
1: Ja, dus dat is toch wel even
0: een aanrader. Ja, dat is wel goed. Ja, oké, goed, zij zo. Hij wordt ouder, heeft ook wat moeite met de werkzaamheden die we hebben en al soort dingen meer. Dus dat zij zo, maar goed.
1: Ik zet nu in op iemand van 18.
0: Nee, helemaal niet. Maar iedereen vanaf 18 jaar, als je geïnteresseerd hebt om bij ons, bij decoretten, raambekleden, schilderen, vloeren leggen, et cetera, behangen. Je krijgt een opleiding. Nou, meld je even aan bij Info Decoretten. Retten-Elborg.nl of 0525-683133.
1: Dus je wordt opgeleid voor de vloeren, voor alles.
0: Kijken wat er binnenkomt, laat ik het zo zeggen.
1: Oké, okay. Dus nou volgens mij is het een hartstikke leuk bedrijf.
0: Je krijgt nog eens een auto, een bus en alles te zijn. En tijdens wat dat betreft gaat het eigenlijk hartstikke goed. Ik ben jarig, dus ik mag een liedje uitzingen.
1: Ga je dat nu pas vertellen?
0: Ja, want anders gaat iedereen mij bellen, joh. Dat doen wij niet, hè. We gaan bellen als je thuis bent.
1: Ja, maar dat heeft niks te maken met jarig zijn.
0: Ja hoor.

0: Ik snap er niks van dat jij Pommelini mooi vindt.
1: Ja, ik snap niet dat jij het mooi vindt.
0: Goed,
1: ik het niet.
0: We gaan even over B&B. Het zijn er een stuk of 12. Hè? Het is echt...
1: Nou, het is vorige week begonnen. Maar wij hebben nu even het rijtje voor ons. Ja. Ik heb de helft nog niet gezien.
0: Mireille hebben we nog niet gehad. Die zit ergens in Zuid-Frankrijk op een oud kasteel.
1: Oké. Thomas was gisteren voor het eerst. Die kreeg allemaal mooie vrouwen.
0: Die stond zijn auto te schoon te maken, volgens mij. Ja.
1: Dat heb ik dan even niet gezien. Ja. Maar
0: die zocht allemaal mooie vrouwen, ja.
1: Hij zegt
0: alles behalve eentje zei ja tegenoveral. Ja, dus dat,
1: ja, precies. Zou ik ook doen.
0: En dan hebben we Eline.
1: Ja, Eline zit op Aruba. En daar is nu een gozer. Boy heet hij of zo. Ja, ja. Die is van de planten.
0: Oh ja, en
1: dan gaat
0: is
1: ze
0: dat
1: mee
0: die,
1: naar het tuincentrum.
0: Inderdaad, met haar Japanse autootje of Chinese autootje.
1: Ja, en met het stuur aan de verkeerde kant. Ja, dat is lekker onhandig.
0: Ja, ik weet niet waarom dat eigenlijk is, maar goed.
1: Dat weet ik ook niet. Want ik zei nog van, is het een Engelse kolonie? En toen dacht ik, nee, ze rijden allemaal keurig aan de rechterkant. Ik weet het niet.
0: Oké, maar goed. Dat is wel
1: Eline
0: heeft
1: heel veel tattoos. Ja. Eline wil kinderen. Klopt. Maar of zij kinderen gaat krijgen met Boy, dat weet ik niet.
0: Nee, ze is natuurlijk al een redelijke datum, hè? De 37 al.
1: Nee, en dan... maar die man is wel een schat.
0: Wie?
1: Maar ik denk dat
0: nee,
1: zij...
0: Nee, maar zij zelf 37 wil nog kinderen hebben.
1: Ja, maar
0: dat
1: hij
0: is
1: ook.
0: Dat...
1: Boy ook.
0: Ja, Boy wordt er
1: dat
0: gewoon
1: dat wordt
0: niet.
1: Hem niet. Dat is... Nee, heb jij dat nou ook, hè? Dat had ik de vorige seizoenen ook al. Dan komt er iemand aanrijden en dan denkt, raar maar waarom? Ja. Dat wordt niks. Ik ben toch niet helderziend of zo?
0: Nou, ik zit even kijken. Die twee, die Paul, dat is toch degene die iemand binnen is laten komen die binnen een dag weer weg was?
1: Ja, Paul is een schat. Die is opgegeven door zijn dochters. Volgens mij echt een hele lieve man.
0: Ja.
1: En die had twee vrouwen. En nou,
0: eentje was al weg en de andere ging gelijk achteraan.
1: Ja, die ene heette Heladio of zo. En de ander, weet ik veel, die had hij weggestuurd. Ja. En toen dacht ik, ga leuk door met Heladio. Maar Heladio ging zelf weg.
0: Ik vond het wel netjes. Ja,
1: dus dat was in no time gefixt.
0: Ja, dat
1: maar
0: was gauw gebeurd.
1: Heeft Paul nog nieuwe mensen uitgenodigd?
0: Ja, natuurlijk. Ik heb er een stuk of 5, 6 ook rondlopen. Maar die zijn er nog niet. En dan hebben we Carolina. Ja, Carolina, ja.
1: Nou ja,
0: wat zullen we daar nog voor zeggen?
1: Je kan van alles van haar zeggen. Maar ze is een ontzettende dierenvriend. Ze werkt daar in het plaatselijk asiel. Ze heeft 3 honden. Die mogen alles. Die mogen bakken uitlikken. Overal poepen. En weet of het allemaal goed. Ze kan niet koken. Ze heeft een roze airfryer. Ze noemt zichzelf de airfryer koningin. Ja, ze lijkt een beetje op een Barbie op hogere leeftijd.
0: Ze woont al 20 jaar alleen.
1: Ja, weet je, dat is een dingetje.
0: Daar gaat nooit iemand bij wonen.
1: Maar weet je waarom?
0: Die komt niet binnen.
1: Maar weet je hoe ik dat altijd noem? Nou. Kijk, als je... En dat is niet voor iedereen, hè. Ik ben hier niet stellig. Maar mensen die al zo lang alleen zijn, worden niet gecorrigeerd.
0: Nee, klopt.
1: Kijk, als ik uit mijn plaat ga vanmorgen uit dat vogeltje of over dat vogeltje, dan word ik wel gecorrigeerd. En dan denk ik op een gegeven moment, oké, het kan wel een beetje minder. En dat hebben zij niet.
0: Nee.
1: En nu zit daar een hele lieve meneer bij haar. Ik ben de naam even vergeten. Ja, Ben komt eraan.
0: Ja,
1: kunnen wij zien. En hoe heet het? Ja, ik weet het niet.
0: Nee, die gaat nooit wat vinden.
1: Nee, hij pikt het allemaal van haar.
0: Ja.
1: Maar ik zag nu een voorstukje. Er komt nu een donkere meneer waar ze gelijk ook alweer tegen tekeer gaat.
0: Ja,
1: ik weet het niet.
0: Dit gaat
1: valt
0: niet worden.
1: Op tanden, hè, dat je dat
0: gaan we eerst
1: weet.
0: De muziek voor jou luisteren of verder doorgaan?
1: Nee, we gaan nog een stukje door en dan gaan we even plaatsen.
0: Nisha, Tara is degene die met die laarzen rondloopt, hè? Loopt de bang.
1: Ja, ik heb het even opgeschreven. Zij zoekt een vrouw die een boom om kan zagen.
0: Ja.
1: Is op zoek naar een vrouw die een boom omzaagt. Wat ik wel weer tof van haar vind, is zij gaan een kasteel of een ding bekijken. Daar zit ook een vogeltje klem. Dat
0: ja,
1: had ik
0: die
1: dan
0: wordt,
1: ook weer. Ze doet haar uiterste best om die deuren open te krijgen en die mensen te waarschuwen. Dat vind ik weer super.
0: Ja, ja, ja,
1: alleen, ja, zij is wel een ongelijk projectiel. Als ik het voorzichtig mag zeggen.
0: Ja, dat zie je inderdaad. Nico, die hebben we nog niet
1: nee,
0: gezien.
1: Nee, Nico, die lijkt een beetje op... Op een zes. Hoe heette die? Thijs.
0: Ja, Thijs.
1: En Nico.
0: Ja, die gaan we nog meemaken. Timothy. Nou, dat is...
1: Timothy.
0: Dan gaan we eerst even muziek luisteren. Want wat
1: dan
0: heb je staan?
1: Dan gaan we zo op Timothy. Wat gaan we doen? Zal ik even Gold opzetten?
0: Ja, lijkt me een lekker muziekje.
1: Dat past ook wel bij hem, Gold. Hij is een beetje een golddigger.

0: Timothy.
1: Timothy. Ja, ik vind het nummer Gold wel bij hem passen, vind je niet?
0: Ik heb er één woord voor hem.
1: Nou?
0: Eikel.
1: Ja?
0: Ja, is echt een eikel.
1: Oké.
0: Wat een. Maar goed, jij had een voorstel om hem te matchen met.
1: Nou, ik had zoiets van, dit is de perfecte partner voor Gordon. Die kan het nooit vinden. Ze praten op dezelfde manier. Ze hebben dezelfde humor.
0: Ja.
1: Ze liggen in een kreuk om hun eigen grappen. Ik weet niet of dat oorlog wordt, die twee bij elkaar. Maar ik had het gelijk.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat hij dat moet fixen.
0: Overigens, die eerste jongen die er kwam.
1: Zou die luisteren naar ons? Dat weet je niet. Niet.
0: Dat weet je nooit hoe ver.
1: Maar Gordon is niet meer op de radio.
0: Maar
1: dus,
0: die eerste jongen die er bij hem op visite kwam, is echt een leuke jongen.
1: Die komt Deventer, man. Hè?
0: Ja. Ja. Is echt die anders, denk wat minder. Maar het is echt een leuke keer. Die gaat nu op vakantie, hè? Die gaat weg.
1: Die gaat naar een huwelijk
0: en dan komt hij daarna een keer terug, ja.
1: Ja, nou, maar ik denk dat hij wel zo'n Timothy een beetje neutraliseert.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Denk je niet?
0: Ja, ik denk het wel, ja. Dus ik denk dat ook een slimme set van hem is. Laat hij hem even al die andere mannen af weer werken en dan komt hij weer terug. En dan, die twee gaan elkaar met elkaar matchen, volgens mij.
1: Hey, ik kijk eventjes naar Rick Evers, want die schrijft er altijd over. Gelukkig biedt de aankomende bruiloft op Curaçao uitkomst.
0: Ja.
1: Even weg van die kaviaarlikker. Nou ja, toe maar.
0: Bertica, ja. Die hebben we nog niet gehad. In Italië is dat. Toch? Nee, die hebben we nog niet gehad.
1: Nee.
0: En dan hebben we Karen in Italië, hebben we ook niet gehad.
1: Nee.
0: Volgens mij, dan hebben we Iris.
1: Die hebben we
0: wel gehad, Spanje.
1: Ja, daar is die ook een meneer, die heeft twee tenten opgezet. Ik weet niet of je het gezien hebt gisteren.
0: Ja, klopt, ja. Ze ontving gisteren haar eerste gast. Ze was toch een partij zenuwachtig.
1: Nou, ja, maar dat is nou typisch zo'n man waarvan ik denk, maak maar rechtsomkeerd, dat wordt helemaal niks.
0: Ja.
1: Maar zij was super enthousiast over de bloemen en de champagne.
0: Ze was heel zenuwachtig, hoor.
1: Ja?
0: Dat was echt. Maar goed, we gaan het meemaken.
1: Ja, nou goed. Ik heb het verwerkt. En dan moeten we natuurlijk gewoon even. Want volgende week zijn we weer een stukje verder. Ja, jemig Fred.
0: En dan krijgen we. Ja, die vind ik geweldig, Fred. Fred, 67 jaar, Bonaire. Hij denkt dat hij nog een hippie is.
1: Ja, dan denkt hij dat hij heel jong is.
0: Hij krijgt een dame van, die is ook zo 63 of zo. Er viel wel mee. Die was, die was meteen verliefd op hem.
1: Ja, nee, maar hij had eerst. Ik heb natuurlijk even de week

0: Er komt daar en je wordt gelijk in zo'n kippenkar gerukt.
1: Ja, dat
0: en...
1: deed ze zelf.
0: Nee, maar hou eens op.
1: Ah, is gewoon echt... leuk. Ik vind het een leuke kerel. Ik zou er... ik ben geen homo, maar anders zou ik er wel over vechten. Ik denk dat een hele komische man is.
0: Ik zou knettergek van die man worden. Nou, echt gewoon knetterrek. Hmm. Weet je, ik vind sowieso al... Natuurlijk, ik wil ook jonger zijn dan dat ik ben. Maar ik vind dat al een beetje lastig. Dan dat hele gedoe met die kippen. Dat vind ik al gedoe. Heb je gezien hoe die man een fik stookt?
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Hij steekt bijna het hele eiland in de fik.
1: Ja, dat is een leuke kerel, ja.
0: Ik vind het verschrikkelijk gewoon.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: En dan gaat hij met die Yvonne tekeer. Dan roept hij gelijk 26 keer. Die blijft. En ja, dan denk ik, nou, die blijft helemaal niet. En ik hoorde aan het eind ook even als voorbode voor de nieuwe uitzending.
1: Ja, ik heb het ook
0: dat
1: gehoord.
0: Er al wat gerommel
1: ja,
0: was.
1: Ja, maar dat kan altijd. In een huwelijk kan er al veel. In een liefde kan altijd wat gerommel ontstaan.
0: Het is helemaal niet eens begonnen, joh. Hou eens op.
1: Ja, het is gewoon een leuke kerel. Maar nou goed, ja, daar zijn wij het niet over eens met elkaar.
0: Nee, dat hoort ook met dit programma, toch? Of
1: ja,
0: niet?
1: Eens even kijken. We hebben nog 7,5 uur. Ik mag er nog een liedje zingen. Draaien jij, hè?
0: Ja, je mag het ook zingen, hoor.
1: Nee, wacht op mij.
0: Ik zing het
1: Wat
0: niet.
1: Vind je daarvan?
0: Oké.

0: Nou, voor de goede luisteraars, Ellen wist niet wie dit was, maar het is Hannah May.
1: Ja, en wie is Hannah May?
0: Hannah May is een zangeres die heel erg mooi zingt. Ze zou optreden in Groningen op het Hala Balo Festival. En daar heeft zich teruggetrokken. Dat begrijp ik niet helemaal. Hollaboela. Ja,
1: Hollaboela.
0: Ik weet het niet. Het schijnt een heel groot festival in Groningen. Ik ben er nooit geweest, maar door onvoorziene planningsredenen gaat het niet door. Dus gaat zij niet optreden. Snap ik niet helemaal. Want je plant een jaar vooruit volgens mij. Dus een beetje luiigheid. Dus dat valt een beetje door de mand heen. Maar goed, het zij zo. Ja. Wat heb jij nog voor nieuws?
1: We moeten nog een minuut vullen.
0: Ja, dat maakt niet zo. Maar jij hebt best wel wat nog nieuws natuurlijk, denk ik.

0: Ik ben nou wel een beetje uitgerust.
1: Hoezo?
0: Uitgekletst.
2: Wat is je volgende vakantie?
0: Dat weet ik nog niet. Oh. Dat weet ik nog niet.
2: Oh, ik weet het wel.
0: Jij mezelf. Wel?
2: Ja, natuurlijk weet ik
0: Mag
2: het.
0: Waar ga jij naartoe dan?
2: Ik ga het, in september ga ik een weekend naar, met de hele familie naar Texel.
0: Oh ja, dat doe je wel vaak. Wij waren nu met de hele familie in de Dordogne.
2: Ja, nou, groot huis. Jullie hadden verschil. Oh, jullie ook.
0: Nou, dat is wel fijn met kleine kinderen, hoor. Want het was toch nog wel... Ja, weet je, als er één kind zegt trouwens... Dit vind ik niet lekker, dan vinden ze het alle negen niet lekker. En dat is met slapen gaat dat net zo. Dus het is uiteindelijk wel lekker dat je toch ook je eigen plekje hebt. Buiten dat, ik had mijn honden bij me... En dat zie je ook vaak, dat zij niet heel goed opletten. Mm. En ja, gewoon binnenkomen en de deur open laten staan. Dag rond.
2: Nou, die lopen toen niet weg.
0: Jawel, fik wel. Oh jongen, het zal heel, ik volgende het week vertellen.
2: Heel groot, hè, Frankrijk.
0: Nee, we hebben nog een herrie gehad met een kip. Maar daar hebben we nu geen tijd meer voor.
2: We moeten eruit, want Ben die wordt, zit al achter ons te hijgen.
0: Waar is Ben?
2: Ja, Ben die zit. Wie hoor je niet dan?
0: Ben?
2: Ben? Nee,
0: wil
2: ben
0: je
2: is
0: niet,
2: weg.
0: Je we hebt gaan, nog maar 2,45 Ben.
2: We gaan hem doorzetten.
3: Je stoppen natuurlijk.
2: Ja, we gaan luisteren naar Stemloos.
0: Ja, en naar...
2: Love Songs.
0: Love Songs.
2: Ja, oké. Okay.
0: En het wordt ook herhaald.
2: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. 10 anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Heeft ze jarenlang de kosten. Voor heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse voor.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zotje. Hij is een

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Terhole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer, zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

meestal ga ik eens een wijntje drinken. In de stad of in het cafeetje op de hoek. Ik kom toch aan.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inrijdt op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in de regio. Op de A50 van Os naar Arnhem heb je bij Renkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de 1e etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is A, goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Ging, waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antiraketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op 1 na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
8: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.

0: uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij Renna Aertwitta voor de afgelopen 3 uur. Noord-Veluwe Zomerradio, ja. Want sport, ja. Alleen de wielrennen, maar ja, dat kun je alleen zien op de tv. En ja, het is weer lekker warm. Ik was even in Dordrecht geweest bij een bloemzaak daar. En ik had wat gekocht en ik wist dat mijn zuster, die hield ook van orchideeën. En die waren daar redelijk goedkoop, laat ik zo stellen. Dus die heb ik daar gekocht en ik zei, Wil, nou, breng ze gelijk wel even bij aan de deur. En is goed. Ik zat even bij mijn zuster en ze zei van, Wim, je zweet helemaal. Ik zei, man, ik heb helemaal niks gedaan. Ik zei, nou, even kijken. Ik zei, jeetje, man, zonder dat ik in de gaten had. Ja, er waren weer vochtige plekken op de rug. Want het is gewoon lekker warm. En volgende week, vrijdag, zaterdag, zondag volgende week. Ja, gaat het weer naar over de 30 graden. En misschien ook wel ruim over de 30 graden. Maar ja, we zullen dat zien. Dat duurt nog een paar dagen. Maar ik heb gisteren de weersverwachting gezien voor de komende weken. En dan gaat het lekker tekeer. Makkelijk zat. Maar in ieder geval begonnen we met de ademschijf van deze week. En Elton John en Kikidi, Don't Go Breaking My Heart. En ja, in Engeland stond deze plaat gisteren. Maar dan wordt in het jaar 1966 zelden. Dan stond hij voor het eerst nummer 1 in Engeland. En wat hij in Nederland gaat doen, dat hoort hij gewoon elke avond. Elke zaterdagavond tussen 7 en 8. Want we beginnen vanavond ook weer gewoon om 7 uur. Met de top 40. En die keer de top 40 van 25 juli 1976. Ja, vorige keer zijn we altijd om 6:45 begonnen. Maar ik dacht, nou ja, want dan ga je ook weer op laatst weer veel platen zelden draaien. Ik dacht, nou, ik ga gewoon weer een uurtje draaien. Ja, makkelijk zat. Of er moet weer van die platen tussen komen die weer 6-7 minuten gaan duren. Maar dat zien we wel. Maar in ieder geval, dit was de alarmschijf. Na de alarmschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Van zijn laatste LP's. Uitspraak na de dood van Roy Orbison. Heartbreak Radio.

Roy Orbison met de Heartbreak Radio, als ik het goed heb. Ja, zo heette CD ook, toen de tijd, ja. In Hilversum overleed op 25 juli 1961 de schrijver Nesquio. Hij is op 1881 in Amsterdam geboren. Dus hij mocht 80 jaar worden. Als Jan Hendrik Frederik Kreunlo. Nesquio is Latijn voor ik weet het niet. In 1983 verschijnt Van der Nits een single met een ode aan deze schrijver. Nesquio is de eerste top 10 notering voor deze Amsterdamse groep in de Nederlandse top 40. Ja, de Nits.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Uit de 50s, 60s en 70s. Tijdloos met Willem Vlieger.

Sheila Black met Joma World in de EMI Studios aan Abbey Road in Londen neemt George Martin op 25 juli 1963 een demo op met Sheila Black. Volgens de overlevering heeft de producer de zangeres ontdekt tijdens een optreden van Carrie and the Pacemakers in Liverpool in Engeland. Op Sigh of Love wordt Sheila Black begeleid door The Bruises. Ja, en later bracht ze dus deze single uit en er werd dus een hele grote hit voor Sheila Black. Wat gaan we doen? We gaan naar NMV toe, want NMV is op 25 juli 1964 de gastpresentator van een zomersaflevering van Thank You Lucky Stars. En Freddie and the Dreamers die treden erop en Danny Adams en de Challengers, Tommy Scott en ook Sandy Shaw. Maar eerst NMV zelf. Poor Me.

Sandy Shaw met Always Something There To Remind Me. We gaan naar een LP toe. Ja, en dat is een LP uit het jaar 1992. De MTV Unplugged. En ja, ik heb uitgekozen voor I'll Be There. Dat is wel een single van Mariah Carey uit 1992. Of die op die LP stond, ik weet het niet. Want daar stond geen verhaal bij van die LP MTV Unplugged, wat er allemaal op staat. Dus maar deze single heeft ze wel uitgebracht in 1992. En het werd een hele grote hit voor Mariah Carey.

Mariah Carey met I'll Be There. Nou, hij heeft mij gezegd dat het de Jackson waren, had ik het ook geloofd. In makkelijk zat. Want ik was even koffie aan het indrinken. Ik zei, heb ik wel de goede ding gezet? Het is net Michael Jackson die uit de stem zo hoort. Maar nee, het is gewoon. Doe eens eigenlijk gewoon aan Mariah Carey. Yes. In de panorama van 25 juli 1965 staat deze foto van Freddie Lennon. Het onderschrift luidt. Dit is Alfred Lennon, 52 jaar, de vader van Beatle John Lennon. Hij verdient 100 gulden schoon als een keukenhulp in een hotel. Zijn eigen grote wens is zijn rijke zoon, zijn schoondochter Cynthia en zijn kleinzoon Lillian eens te zien. Lennon senior zag zijn vrouw Julia en zijn toen 5-jarige zoon 20 jaar geleden voor het laatst. Ja, geen woorden voor. No reply, de Beatles.

Hey Mr. Tambourine van Bob Dylan. En Bob Dylan, Frans vriend en vijand. Door Robert, altijd akoestisch Nieuwpoort. Folkfestival op 25 juli 1965. Voor de eerste elektrische op te treden met de Paul Butterfly Blues Band. Het publiek hoort stom verbaasd aan hoe Bob Dylan de gitaren over het festivalterrein laat gieren. Dat zal ik wel even vallen, maar ja. Na veel boegeroep speelt hij twee akoestische liedjes. Bij Mr. Tambourine Man en It's All Over Now, Baby Blue, begeleidt hij zichzelf op akoestisch gitaar. De Monkees nemen op 25 juli 1966 in de RCA Studios in Hollywood The Last Train to Clarksville op. Deze compositie van Tommy Boyce en Bobby Hart is geïnspireerd op het einde van Paperback Rider van de Beatles. Last Train to Clarksville wordt op 16 augustus 1966 als eerste single van de Monkees uitgebracht. Op de B-kant staat Take a Giant Step. De single komt op 10 september 1966 binnen in de Billboard Top 100. En The Last Train to Clarksville staat in de week van 5 november 1966 op de hoogste notering, de eerste plaats. In ons land wordt de single uitgebracht bij RCA Records. Last Train to Clarksville komt op 22 oktober 1966 binnen op nummer 29 in die Veronica Top 40. En hij blijft op 12 november 1966 op nummer 12 als hoogste notering staan. The Monkees, Last Train to Clarksville.

Tell Me Why van de Beatles. Afkomstig van het album Hard Day's Night uit het jaar 1964. En op 25 juli 1964 stond deze LP in de Billboard Top 100. Ja, dan die LP-lijst. Kwam die op nummer 1 te staan en bleef die maar liefst 14 weken staan. Maar ja, dat is nog niet zo lang als in Engeland. Want op 25 juli 1964 komt de LP Hard Day's Night. Ook op de eerste plaats in Engeland. En daar blijft hij maar liefst 21 weken staan. 21 weken op nummer 1. De Small Faces nemen op 25 juli 1966 de single All or Nothing op. Dit liedje is geschreven door hun zanger Steve Marriott en hun bassist Ronnie Lane. All or Nothing wordt op 5 augustus 1966, ik was net 4 jaar. De single staat vanaf 15 september 1966 een week bovenaan in de Britse hitparade. In het land komt All or Nothing op 3 september 1966 binnen, op nummer 40 in de Nederlandse top 40. En de single bereikt op 1 oktober 1966 de tweede plaats, The Small Faces.

uit het jaar 1987. Die hele mooie LP. Hij moet volgens mij bij mij boven liggen. Of op CD. Nee, die LP liggen volgens mij naar boven. Introducing the Hardline according to Terence Trent D'Arby. En dit was Sign Your Name. En dat werd geen nummer 1. Nummer 1 hit. Nee, volgens mij hadden het wel de top 3. Maar het was een hele grote hit voor Terence Trent D'Arby. En wat er na die tijd van gekomen is, ik weet het echt niet. Nee. Maar we gaan er even uit voor reclame nieuws. En na de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker bij u terug. En dan beginnen we natuurlijk met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel Verres, de beheerder van de Cats Forever, de Facebook site. We gaan eruit met een LP, The Greatest Hits, van 1966 tot 1992. Hier is Neil Diamond. I am, I said.

0: most of the time.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loet TV en wereldwijd via loemedia.nl.

0: Bel. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, en hier een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En ja, dat was Why, single uit het jaar 1969. En dat werd toen het een van de vijf nummer 1 hits die de Cats in hun bestaan hadden. Ja, toen het eigenlijk geschreven door Arnold Muren. En eigenlijk wat voor Arnold was bedoeling dat het Kees en Piet Veerman deze plaat samen zou zingen. Maar ze hadden het opgenomen en ja, ze waren toch niet zo tevreden over de uitvoering van Kees. Wat er nou precies allemaal keerde, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze waren er niet zo denderend over tevreden. En ze zeggen van, nou, we gaan het weer een keer opnieuw doen. Dus dat was afgesproken. En ze gaan bij Kees langs. Maar Kees, die was... die voelde zich niet lekker, laat ik dan zo stellen. En toen had Kees gezegd, maar jong Arnold, je hebt het zelf geschreven. Je weet precies, en je hebt zelf ook een hele mooie stem. Zing het zelf maar gewoon in. En hij zei, dan kruipen we lekker in bed. En want ze hadden de platenstudio gehuurd en opnamestudio gehuurd. En doe jij het maar, want dat gaat ook goed. En zodoende heeft Arnold Muren deze plaat zelf in het begin ingezongen. En later viel dus Piet Veerman weer in die plaat van Why van de Cats. En het is afkomstig van het album Color is Gold. En ja, er staan heel wat mooie plaatsen. Scarlet Ribbons. Songs We Sang, toen zij geschreven door Benny Anderson van, later zou het van ABBA zijn. En ja, Why, Freedom Bird staat erop, Why Baby Why. Maar ik heb gewoon heel makkelijk, ik had eerst Today in de kop, laat ik die nemen. Maar toen zag ik staan van, we gaan gewoon de B-kant draaien van deze plaat. En ik weet dat iemand, Tijmen, die vindt deze plaat verschrikkelijk mooi. Mandy, my dear, he's in the Cats.

Mooi hè? Ja, geschreven door Jaap Schilder, dat kleine mannetje van de Cats. Ja, toen zijn dochter werd geboren, heeft hij deze plaat geschreven. Mandy, my dear. We gaan naar 1981, want de LP van de Moody Blues, Long Distance Voyager, komt nummer 1 te staan op 25 juli 1981. Nummer 1 in Amerika. Dit is een van de singles die afkomstig is van die LP. 1, volgens mij was dit de enige. Gemini Dream, de Moody Blues.

Rita Marley met One Draw. En ja, Rita Marley, ja, die is vandaag 80 jaar geworden. Ja, zangeres afkomstig uit Jamaica en familie van, je weet wel. En Vanessa, die mag vandaag, wat heet, die is vandaag 75 jaar geworden. En dit was haar grootste hit, Upside Down.

Why My Guitar Gently Weeps. Dit waren de Beatles. En eindelijk mag George Harrison op 25 juli 1968 aan zijn bijdrage aan de Beatles album, The White Album, werken. Ik moet altijd eerst een stuk of 10 songs van John en Paul doen voordat zij mij de gelegenheid geven. Al dus de solo-gitarist van de Beatles. In Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen neemt hij zichzelf begeleidend op zijn akoestische gitaar While My Guitar Gently Weeps op. Deze versie is te vinden op de Beatles Anthology die in 1996 wordt uitgebracht. Op 16 augustus 1968 wordt begonnen aan de opname van de elektrische versie van While My Guitar Gently Weeps. Op 6 september 1968 wordt door Eric Clapton de laatste gitaarpartij ingespeeld. Deze versie is terug te vinden op The White Album. We gaan naar het nummer 1 van 25 juli 1981. Ja, The King of Pop, Michael Jackson. One Day in Your Life.

0: lekker. De hits uit je jeugd.
1: Wij draaien ze en je zingt ze zo weer mee.
0: Bij Willem Vliegen in Tijdloos. Ah!

Peace of My Heart van The Big Brother and The Holding Company. En op 25 juli 1968 verschijnt Cheap Thrills, het tweede album van Big Brother and The Holding Companies. Janis Joplin is zangeres bij deze groep uit San Francisco. Op de LP staan onder meer Peace of My Heart, Combination of the Two, Oh Sweet Mary en Turtle Blues. Cheap Thrills komt op 31 augustus 1968 binnen in de albumlijst van Billboard. De LP staat vanaf 12 oktober 1968 zes weken lang op de eerste plaats. Jacques Vertol overlijdt op 25 juli 1969. Hij wordt door sommigen beschouwd als een van de grootste liedjeschrijvers uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Jacques Vertol schrijft teksten voor onder andere Louis Davids, Vin de la Mar, Bob Scholten en Lou Bendy. Hij raakt in ongenade als hij in 1939 lid wordt van de NSB. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leidt Jacques Vertol het radiocabaret Paulus de Ruiter. Hiervoor maakt hij nieuwe antisemitische teksten op bestaande liedjes. De kleine man van Louis Davids wordt, dat is de Jodenman. Na de oorlog wordt hem verboden als tekstschrijver te werken. In het geheim levert hij de teksten aan onder andere Willy Walden en Piet Muizelaar voor hun Snippersnap revue. Ja, en ook aan Wim Zonneveld. Jacques Vertol is 71 jaar geworden. Zijn zoon Hans Vertol heeft als Tol Hansen in 1978 een nummer 2 notering in de Nederlandse top 40 met Big City. Tol Hansen is net 62 jaar geworden als hij op 29 april 2002 overlijdt na een lang ziekbed. Ja, hij kan er niks aan doen. Big City van Tol Hansen.

Ja, daar zijn ze weer eens. De Beatles met I'm Down. En dat was de B-kant van de single Help. En die stond op 25 juli 1965. Nummer 1 bij Radio London, de Fab 40. Ja, daar stond deze plaat dus nummer 1. Tenminste, Help, de A-kant. Maar ja, deze plaat is ook mooi. Ja, zo vaak Help ik dan. Nou ja, we gaan een keer de andere kant draaien. We gaan naar de nummer 1 in Vlaanderen. Op 25 juli 1970. Het was eigenlijk bedoeld voor de Tremolo's, maar die wou die plaat niet opnemen. Toen heeft de band dat zelf maar opgenomen. En het werd een wereldhit voor Christy, Yellow River.

Op 25 juli 1984 overleden in Los Angeles de zangeres Willie Mae, Big Mama Thornton, aan een harteval. Zij is vooral bekend als de zangeres van Hound Dog. In 1956 zingt Elvis Presley dit liedje van Jerry Lieber en Mike Stoller naar de eerste plaats van de Amerikaanse hitparade. Big Mama Thornton mocht 57 jaar worden. En we gaan naar 1969, want op 25 juli 1969 staat Neil Young in de Fillmore East in New York voor het eerst op toneel met Crosby, Stills, Nash. Hij besluit zich bij het trio aan te sluiten. David Crosby, Stephen Stills en Cray Nash zijn inmiddels begonnen aan de opname van hun tweede LP, Deja Vu. Van Crosby, Stills, Nash en Young wordt op 11 maart 1970 wordt die LP uitgebracht. Helpless, Country Girl en Everybody I Love You zijn de bijdragen van Neil Young. Nou, wij gaan luisteren naar Helpless.

Helpless van Crosby, Still, Nash & Young. En de laatste plaat die we gaan draaien is van The Rolling Stones. Dan aan de klok van 7 uur. Love is Strong van het album Food Lounge. Wat op 25 juli 1994 nummer 1 stond in West-Duitsland.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven.

0: raakten tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
1: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
0: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: 105.5. Dit is Blue FM. De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
3: U hoort het bij Tijdloos.
2: U hoort het bij Blue FM.

Ja, een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos met de Tijdloze 40, de top 40 van, ja, rustig maar, 25 juli 1976. En beginnen met nummer 35 in de lijst, dat is de eerste nieuwe binnenkomer in de lijst. Silvio met Angie My Love, nieuw binnen op nummer 35.

Silvio, met Angie My Love. Nieuw op nummer 35. En we gaan naar nummer 34 in de lijst. En wie is dat? Dat is Emmylou Harris. Met die lange titel. Really had a ball last night. Feeling single, seeing double. Ja, dat komt door die lange avond. Makkelijk zat. Emmylou Harris.

Ja, stijgend in de tweede week van 39 naar 34. I really had a ball last night. Emmylou Harris. We gaan naar Rotterdam. Ja, nieuw binnengekomen op nummer 31. De band Limousine met Goodbye and Thank You.

Ja, ook Jansen en de complete band Limousine. Goodbye and thank you. Nieuw op nummer 31. We gaan naar nummer 29. Wederom een nieuwe binnenkomer. Looking out for number 1. Hier zijn Beckman Turner Overdrive.

Looking out for number 1, Beckman Turner Overdrive. Nieuw op nummer 29. We gaan naar nummer 28. Wederom een nieuwe binnenkomer. De band van liedzanger Chuck Kloos. We hebben het over de Dizzy Mans Band met hun nieuwe single, Every Day.

Everyday in Action, nieuw op nummer 28. Dit waren de Dizzy Man's Band. We gaan naar nummer 25, stijgend van 35 naar 25. After Sweet Memories, hier is Jack Jersey.

After Sweet Memories van Jack Jersey in de tweede week. Van 35 naar 25. En ook stijgen van 26 naar 22 in de derde week. Rita Hoving met Idolores.

Olé, ja. Rita Hoving met I Dolores. Van 28 naar 22. En ook stijgend van 27 naar 21. Avant de nous dire adieu. Jean Masson. Als ik mijn Frans helemaal goed uitgesproken heb. Maar in ieder geval een hele mooie plaat. Van 27 naar 21 stijgend.

Avant de nous dire adieu van Jean Manson. Ze stijgt van 27 naar 21. We gaan naar nummer 20 in de lijst. Stijgen van 30 naar nummer 20. Ja, met Robin Starstead. Ja, zijn broer Peter Starstead is ook niet meer onder ons. Maar die had één grote hit met Where Do You Love, Where Do You Go To, My Lovely. En zijn broer Ian Kane. Ja, die had 5 grote hits in Engeland, waaronder 1 nummer 1 hit. Maar zijn jongste broer Robin Starstead, ja, die is ook niet meer onder ons. Die is ook al overleden. Maar ja, deze week stijgt hij van 30 naar nummer 20 met My Resistance Is Low.

Robin Sarstedt met My Resistance Low. We gaan naar nummer 18 in de lijst. Wederom een nieuwe binnenkomer. Ja, yeah. The Man from Manhattan van Eddie Howell. En als u denkt, ik hoor bekende muziek, nou, misschien moet je denken aan Queen. Want Freddie Mercury speelt op deze plaat mee op de piano. En Brian May, die zit natuurlijk achter de drums.

Ja, ja, de hoogste nieuwe binnenkomen deze week. Zo verschrikkelijk mooi. Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. Nieuw op nummer 16. We gaan naar nummer 12 in de lijst. 3 plaatsjes winst van 15 naar 12. De Classics met Sunshine Baby.

You to me are everything van The Real Thing. In de tweede week van 18 naar nummer 9. En stijgen van 13 naar nummer 6. Of ze nou wel of niet kunnen zingen, maakt niet uit. Ze zijn in ieder geval op nummer 6. Full House met Standing on the Inside.

Standing on the Inside van Full House in de tweede week van 13 naar nummer 6. En alweer doorstijgend in de vierde week van 4 naar nummer 2. Jessie Greene met Nice and Slow.

Nice and Slow van Jesse Queen. In de vierde week van 4 naar nummer 2. Ja, en volgende week? Ik weet het niet. Nee. We gaan naar nummer 1. Stijgen van 2 naar nummer 1. En het is een one-hit wonder. Ja. Het was de enige grote hit tot nu toe in de Nederlandse top 40. En ook daarna nog. Peter Frampton met Show Me The Way. Daarna komt alleen maar one-hit wonders. Of hoe noem je dat? Maar in ieder geval Peter Frampton met Show Me The Way. Nummer 1.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond, omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren, van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt

waarbij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de

16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

this anymore.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige Republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderrij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer, vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.